waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science-fiction-serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science-fiction-serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
2: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
1: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
1: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
2: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
1: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
3: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
4: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
1: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

drunk. I must have also been.

0: say nothing to make us start crying and stay. And they operate.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
3: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
2: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
4: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
2: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. Vier mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
5: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
6: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
5: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tijd voor brunch. Goedemorgen, Linda.
1: Ja, goedemorgen, Jan.
0: Wat zitten we er heerlijk bij vanavond,
1: oh,
0: toch?
1: Dit is echt super, hè? We zitten aan het Heerde Strand. En ik dacht, nou, dat wordt peentjes zweten. Maar we hebben een heel mooi plekje gekregen in de schaduw. We kijken over uit het water.
0: Erik is van Legilens. Die schrok er vannacht van wakker. En die zei, rond 3 uur dacht ik ineens, nee, zij moeten naar een andere plek toe, want anders branden ze vanochtend weg. Nou, en hij heeft helemaal gelijk. We zitten echt op het mooiste plekje van het Heerde Strand. En we hebben overzicht over de hele plas. Dus ja, wat willen we nog meer, hè?
1: En de eerste zwemmers zijn al geweest, Jan.
0: Hé, wat een feestje weer. Ja, voor die mensen neem ik ook aan, want het is de moeite waard om er even vroeg bij te zijn vanochtend, toch? Muziekje maar eerst mee beginnen.
1: Ja, lekker muziekje.
0: Een echte toch, of niet, hè? Laten we maar doen. Een echte zomerrit. Ja, dacht u. Hier is André van Duin.

0: Nou, wat een heerlijke opener toch van het programma Brunch. Als de zon schijnt. Nou, dat doet hij vandaag hoor, want we zitten er al volop in. Wij kijken hier prachtig over het water. Dat ligt onder een helder blauwe hemel, dus dat belooft wat. Er zijn al wat mensen hier gearriveerd, Linda, op het... op het strand.
1: Het verbaast mij altijd. Hè. Vorig jaar hebben we hier ook gezeten. En dat zagen we ook bij het Kievitsveld in Emst. Het verbaast me gewoon dat er mensen zijn, zo sportief, die 's morgens vroeg hun nest uitgaan en dan gaan zwemmen.
0: En elke ochtend, hè?
1: Ja.
0: Ja, elke ochtend.
1: Dat vind ik echt heel knap.
0: Zou ik ook moeten doen.
1: ik denk er niet over. Vreselijk. Nou. Ja, maar het is toch wel... Ik kan me wel voorstellen dat je de rest van de dag denkt... Nou, dan heb ik een lekker gevoel.
0: Heb je alle energie heb je hier in ieder geval weer opgedaan. Maar ja. Het water is ook lekker. Ik heb er al eventjes een teentje in gehouden.
1: Je hebt de zwembroek mee, dus jij kan zo meteen een duik nemen.
0: Daar zouden we het niet over hebben, weet je nog? Nee. Hey, waar we het wel over zouden hebben is... wie komen er allemaal hier naar het Heerdenstrand vanochtend dit eerste uur?
1: Ja, nou, we gaan in ieder geval praten met Felix Lopez van Dolphin Beach Volleyball. Jij hebt straks al twee dames gestrikt.

die hier gezwommen hebben. En hopelijk komen ze hier nog naartoe om te vertellen waarom of ze dat doen. En we gaan jullie informeren over hoe je natuurbrandvriendelijk kunt recreëren.

0: rijlezen.
1: Ja, ik zal dat van je overnemen, Jan, want Jan zijn microfoon, die begeeft het even. Nou ja, we hebben het al gezegd, we zitten vandaag heerlijk aan het Heerdenstrand. En we kijken uit over het water, waar het heel erg rustig is. Maar ja, we gaan vandaag gewoon... Ik zie inderdaad ook al wel mensen met kindertjes lekker aan het strand, Jan. Als je een beetje vroeg gaat, dan kan het ook nog, hè?
2: Ik zie ze inderdaad aan die kant ook lopen. Deze gaat veel te hard, zie ik. Zo gaat hij gelukkig weer even wat beter. We moeten dat toch beter voorbereiden, Linda, zie ik.
1: Nou, we hebben alles al voorbereid. Ik dacht dat wij om 8:45 helemaal kant-klaar waren. Ik had koffie al op, maar
2: dat
1: goed.
2: Dat waren we inderdaad.
1: We hebben niet helemaal goed opgelet, maar we zijn er gewoon.
2: Zo is het.
1: En we gaan de hele ochtend... van alles laten horen. Zomerse onderwerpen, zomerse muziek. Lekker luisteren. We hebben een heel aantal gasten die moeten bij ons aanhaken.
2: Jij zegt dat zo en dat is helemaal terecht natuurlijk. Maar ook die zomerse temperaturen, die bieden natuurlijk ook wel wat tegenwicht aan wat organisaties. Want daarvoor is het toch vervelend. Ik kreeg hier een bericht van onze eindredacteur Harry Mulder over bijvoorbeeld Tour de Dellen voor... De zaterdag, prachtig evenement. Maar helaas, vanwege de veiligheid en gezondheid van alle deelnemers... gaat Tour de Dellen voor aanstaande zaterdag 27 juni 2026 niet door. Voor deze dag worden extreme temperaturen verwacht. Na zorgvuldige afweging heeft de organisatie besloten het evenement af te gelasten. Het is niet anders, dus zaterdag geen Tour de Dellen in Heerde, wellicht op een ander moment of anders wellicht volgend jaar weer.

0: Another Hoor U and Talk to You. Dat schijnt in de Nederlandse top 40 te staan. Maar dat zegt mij zo niet direct iets. Ik zie als ik naar Linda kijk.
1: Dat ja, dat is ook niet. Je hebt alle stijlen muziek. Maar ja, kijk, daar zou ik nou niet voor kiezen. Dus dat weet ik niet.
0: Nee, ik zie het.
1: Het hoort wel een beetje bij zo lekker aan het strand, vind ik.
0: Hey Linda, ja, we zijn over het algemeen proberen we natuurlijk een goed nieuws show te zijn. Maar ja, we hebben nog een berichtje. Want één na het andere bericht komt eigenlijk ineens binnen over allerlei

0: afgelast. Het is niet anders, jongens. Ja, iedereen heeft zich daar natuurlijk enorm op verheugd. Maar ja, de weersomstandigheden laten niet toe. Dus voor met name de veiligheid geeft men aan van, jongens, dat moeten we niet gaan doen. Het zomerfeest Wapenveld is gewijzigd. Dat gaat naar het weekend van 29 augustus, zie ik hier staan. Dus ja, dus een weekje of 4, 5 is dat uitgesteld. Nou, dan zal de temperatuur toch, neem ik aan, wel iets beter zijn.
1: Dan mag ik hopen, daar hebben we Emsterfeest.
0: Oh, kijk, zie ik.
1: Dan hoop ik dat het gewoon aangename temperaturen zijn.
0: Ja, dan is dit denk ik ook even iets te warm, zeker in zo'n tent. Hè? Dus ik kan me daar iets bij voorstellen. Dus het zomerfeest, wat aanstaande zaterdag gepland was in Wapenveld, gaat vanwege de hitte niet door. Heb jij nog berichten? Ik hoop iets betere berichten.
1: Heb ik nog een berichtje?

850 jaar. En RTV 7. Persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Hij komt regelmatig voorbij bij ons in brunch. En dit is een van die oude successen van hem, Monica. We proberen hier wat mensen...
1: zien ons op afstand staan. Die denken, wij blijven wel gewoon op dit strandje liggen. Want anders moeten we ook nog praten met die mensen van de lokale omroep.
0: Dat zou maar zo kunnen, ja. ja. Ze blijven ver bij ons weg. Dat was natuurlijk het voordeel weer van de plek waar...
1: water heen, door het bos. Het valt me toch mee, zoveel mensen als er altijd sportief bezig. Komt omdat ik zelf niet sportief ben, dan valt dat ineens op. Ja. Denk, hey, gaan mensen sporten 's morgens vroeg.
0: Hey, wat voor rondje is dit? Hoeveel kilometer hebben we het over als we hier zo...
1: Om het hele strand heen? Ja. Ik heb geen idee. Erika Hottinga komt straks, die weet alles over alle recreatieve dingen hier in de gemeente Heerde. Misschien weet hij dat, ik heb geen idee. Ik ben hier pas geweest, daar hadden ze de wandelvierdaagse. En een van de dagen van de wandelvierdaagse in Heerde start en eindigt dan hier bij het Heerdenstrand. Maar dat is ook heel leuk, want dan zie je zo'n hele sliert mensen vanuit het bos komen. En dat moet dan allemaal hier richting de parkeerplaats. Ja, was ook denk ik een mooie locatie.
0: Wat zitten we in een mooie omgeving? Ja, dat kunnen we eigenlijk weten, gewoon concluderen.
1: Ja, hè? Maar daar zijn we zo gewend. Hè? Vorige week was ik in Drenthe. En dan fiets ik een week in Drenthe. En dan iedere keer waar ik fiets, denk ik... Oh, dit is mooi zeg. En oh, dat is mooi zeg. Maar als je hier gewoon in de omgeving fietst... valt het gewoon niet meer op. Daar ben je al helemaal aan gewend.
0: Wat kwam je daar nou tegen wat je hier mist?
1: Het is weer een heel ander natuurgebied. Daar zijn ze bezig met een veengebied weer in ere herstellen. Ja, dat is alweer heel anders dan hier, maar wel weer heel leuk. En andere planten, andere beestjes.
0: Dan denk ik gelijk aan wat bij jou in de omgeving zit. Dat is het Vossen. Ook een veengebied.
1: Ja, precies. Nou ja, de wilde orchidee die in het Vossenbroek bloeit, die bloeide daar ook.
0: Kijk.
1: Dus dat is dan wel weer heel erg leuk. Ja.
0: Dus eigenlijk kunnen we de conclusie trekken, het is niet zo verschillend. Het is ook...
1: Ja.
0: Maar goed. Daar zitten wij niet.
1: We zitten hier aan het Heerdenstrand.
0: Het Heerdenstrand, hè. En ik heb nog iets, hè. Want wij hadden van de week contact met... moet ik even goed kijken, hoor. Want dat ging...

Natuurbrandvriendelijk op pad in de natuur. Dat kan natuurlijk als je weet hoe je dat doet. Nou, ze hebben ons wat tips in ieder geval gegeven. En daar kan ik iets over zeggen. Wij moeten vooral

2 bijvoorbeeld over brandalarm en dat soort dingen. Dus ga vooral ook met dit weer de natuur in. Ga vooral ook het bos in, want het is daar natuurlijk in deze periode heel erg lekker.

Strand. Daar vindt straks ook weer een heel belangrijk toernooi op het gebied van het beachvolleybal plaats. Wanneer hoort u later van ons?

0: En u hoorde Arthur Conley en Sweet Soul Music. En daarmee werd het alweer 10 minuten over de klok van 9:30. U denkt, ik mis wat gasten vanochtend. Nou, dat denken we eigenlijk hetzelfde. Dat geldt voor ons een beetje hetzelfde. Maar ja, goed, het is niet anders. We hebben altijd heel veel muziek bij ons. Dus wat dat betreft komen we de tijd wel door. Maar neemt niet weg dat... ja, we staan natuurlijk op een andere plek. Dus dat is even lastig om dan ons te vinden. Maar de grote bus staat erbij. Oh. Ja, hij is
1: open.
0: Hij is helemaal open.
1: Ja, ja, ja, ja, toch hebben wij hier wel gasten hoor. Alleen ze zijn niet zo spraakzaam. Dat is een beetje lastig. Want aan het Herenstand, misschien weet u dat wel of niet. Maar anders is het zeker waard om te komen kijken. Er lopen hier namelijk altijd mensen in het water. En ja, we hebben daar wel eens vaker op staan studeren, want we komen hier nog wel eens een keer. En de een die zit bijna tot zijn kinderen in, de andere tot zijn buik. En ook gezinnen met kinderen. En daar is het ook heel veilig voor. Dus kom gerust naar het Herenstand. Maar het is nog zo rustig, heb ik gezien, dat de twee jongen eigenlijk heel... te zitten. Ja. En eigenlijk doen die het meest verstandig. Moeders kijkt een beetje rond en die kinders die knorren volgens mij wat.
0: Die, dus, die maken nog geen aanstalten om te verdwijnen. Het schrik er niet van je, Gert.
1: Dus. Nee, maar om te horen dat eigenlijk zoveel activiteiten moeten worden afgelast. Want ja, zo'n Tour de Delle ook, jongens. Het is niet weinig, hè?
0: Nee, zo is het.
1: Dus het is toch wel altijd mooi om mee te maken.
0: Mensen hebben daar natuurlijk een hoop tijd in gestoken. Ja. En ja, dan is het jammer als je om... het moet afblazen.
1: Nou, was ik op vakantie al geweest. Hé, ik zie iemand bewegen in het water. Hé. Je moet wennen aan dat weer. Nou, ik was helemaal gewend.

0: temperaturen die wij niet meer wensen.
1: En dan heb ik toch nog een laatste puntje, want het gaat spelen vrijdagochtend 1 uur. Dat schijnt morgen. Er een wedstrijd te zijn, hè?
0: Dat is morgen.
1: Ja, dat is pas morgen, hè?
0: Ja.
1: Voor anderen is dat gewoon laat. Wordt dat Jan om te kijken of niet?
0: Vrijdagochtend om 1 uur.
1: Ja.
0: Ja, is vannacht.
1: Dat klinkt anders dan donderdagavond 1
0: uur. Of vannacht. Ja.
1: Hoe kwam ik erop? Ik zat van de week daar kijken. Vrijdagochtend 1 uur. Ik denk, ja. Toen realiseerde ik me een keer dat vanavond om 1 uur is.
0: Ja, ik weet het nog niet.
1: Jij het nog niet?
0: Of ik

0: Maar ik heb dat ook wel een beetje. Maar de oplossing is, Jan, rond 6 uur ga op de bank zitten. Zorg je dat je je benen ergens op kan leggen. Doe je lekker een tukje tot 7 uur en dan moet het lukken, denk ik. Wat gaan ze doen? Gaan ze winnen?
1: Nou, als we hier niet van winnen, dan... Maar goed, er zijn allerlei theorieën over, begrijp ik, Gert. Want het is natuurlijk een beetje afhankelijk van... Wat is het vervolg, hè? Eindigt op de eerste plaats...

0: niet vanuit. Oh, ik ga er niet vanuit. Ik denk, dat ik ervoor op blijf.
1: Oké, zullen we afspreken dat we elkaar om 13:45 proberen te appen? Als het er niet wordt geantwoord, is het mislukt.
0: Zo is dat. Laten we dat maar eens afspreken. Gewoon appen. Dat is toch wel handig tegenwoordig.
1: Ja, precies. Dat is heel hoog werk.

0: 7 Day voor u en Hold On, I Am Coming. Ja, dus die andere plek die baart ons nu toch een beetje wat zorgen, Linda. Want ja, de gasten weten ons niet meer te vinden. Ik zie daar heel in de verte iemand staan. Zou dat onze Felix zijn? Ik weet het
1: maar niet. Felix is hier bekend toch, bij het Heerderstrand, denk ik?
0: Lijkt mij toch ook alleen. Ja, goed, nou als ja, we niet
1: we
0: op de plek staan.
1: We zijn herkenbaar met de bus en het lawaai. Je hoeft alleen maar op het lawaai af te komen.
0: Is dat op die afstand ook te zien, denk je?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Je moet er ietsje over. En de andere gasten heb ik allemaal geappt waar we zitten. Dus dat moet lukken.
0: Oké. Dan ga ik Felix zo direct toch even bellen. En dan houden we het maar gewoon eventjes op. Wat dacht jij van. ja, ik ga nou even iets.
1: Ik hoor iets strand.
0: Ik hoor het ook. Ja. It's a beautiful day, heb ik de indruk. Alleen waar blijft hij?
1: Grote intro.
0: Heel ver weg.
2: What's going on? What's going on?
3: Have you met my yoga instructor?
2: Namaste. Awesome.
3: He was just helping me with breathing.
2: It's all good.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon, misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna een derde van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is het land van Maas en Smaal. Een ontmoeting met ondernemers uit de regio. Uw gastvrouwen zijn Maria Maas en Sandra Smaal.
1: Zo Maas, daar zitten we weer in de studio.
2: Ja, Smaal, jazeker. En dit keer weer met een hele leuke gast volgens mij.
1: Klopt. En na een interview met twee jonge ondernemers die samen met hun ouders een familiebedrijf hebben overgenomen, gaan we weer in gesprek met een familiebedrijf. Want vandaag gaan we in gesprek met Bjarne Pegler. Jij kent hem, Maria. Waarvan eigenlijk?
2: Ja, van Villa Heidebad. Misschien weten wel veel mensen hier in Epe en Heerde waar Villa Heidebad ligt. Ik ben er heel vaak geweest. En toen ik een eigen bureau met drie collega's had, en wij werkten dan met groepen waar we een conferentiedag mee organiseerden of soms een meerdaagse. En onze lievelingsplek als wij mochten kiezen waar we naartoe gingen was Villa Heidebad.
1: Nee, en waarom? Leg eens uit.
2: Om het heel persoonlijke in de benadering. Omdat wij een klein bedrijf waren en ook met andere kleine bedrijven wilden werken die ja, op een bepaalde manier in de wereld staan, waarbij gastvrijheid en persoonlijkheid heel belangrijk is. En dan komt er nog één reden bij.
1: Vertel.
2: Je kon er ook zo ontzettend lekker eten.
1: Oeh. Maar ja, eigenlijk degene die ons het beste zelf hier iets over kan vertellen is Bjarne zelf. Welkom in de studio.
3: Nou, dank je wel. Nou, hartstikke leuk dat ik de uitnodiging heb gekregen om dit uur met jullie samen te volbrengen.
1: Leuk.
2: Oké, Bjarne, laten we eens beginnen met de geschiedenis. Want waarom heet iets nou Villa Heidebad?
3: Ja. Nou, we gaan ondertussen al terug naar 1932. Sommigen die denken zelfs 1931. We hebben dus een roemrijke geschiedenis. En er was ooit een man, meneer Marx, en die dacht van nou, we moeten naar de Veluwe. Want daar is alles wat iedereen in de Randstad en ver daarbuiten mooi vindt. Dus hij begon zogezegd een soort van kampeerboerderij. Hij noemde het zelf, noemde het een kampeerbedrijf. Nou, het heette Heidebad. Nou, en waarom Heidebad? Nou, het ligt natuurlijk aan de Molenweg in Epe. Rondom het heide. En waarom bad? Nou, hij begon met een heel groot natuurbad. Wat een hele grote zwemvijver was, met een hele grote speeltuin. En toen was Heidebad geboren. Ja, in de loop der jaren heeft het verschillende namen gehad. Het zwembad werd van een heel groot natuurbad, werd het een heel groot wedstrijd openluchtbad. Toen diende het ook echt voor alle inwoners in Epe en Wissel, vooral Wissel, als openluchtbad. Dus vele eerste kusjes zijn bij ons in de achtertuin uitgedeeld. En toen wij in 2005 het Heidebad, zoals het in de omgeving werd genoemd, overnamen, dachten we van, ja, we wilden wel heel graag de geschiedenis behouden. Want uiteindelijk is dat een heel belangrijk onderdeel van het pand, van de omgeving. Maar wilden we wel een soort van nieuw elan geven aan, nou ja, aan wat wij en hoe wij zeg maar dachten over gastvrijheid. Dus vandaar dat het woordje villa ervoor werd gezet. Omdat het natuurlijk een heel groot villa-gebouw.
2: Het was tot dan toe niet Villa Heidebad, maar het was Heidebad.
3: Ja. En nadat in de jaren 40, 50, 60 een aantal grote bedrijven in Rotterdam, grote havenbedrijven, die waren heel lang eigenaar van het pand. Hun medewerkers die kwamen in de bus naar Epe om zomervakantie te vieren.
2: Okay. Dus een bekende plek al.
3: Een hele bekende plek. En nu zie je zeker dat heel veel mensen op leeftijd, die komen nog steeds naar Epe, naar Wissel, om te zoeken naar hun roemrijke geschiedenis. En dat is dus ook heel erg leuk om te zien. Dus we hebben een wand met onze geschiedenis. Dus als er gasten zijn die dan naar ons toe komen, dan verwijzen we altijd van kijk, oh ja, en dan komen al die leuke herinneringen van de eerste dansjes. Komen weer naar boven. Dus dat is echt een mooi gegeven.
2: Maar je vertelde, ja. Toen wij het overnamen, en wij, dat waren eigenlijk, denk ik, Wim en Joyce. Vertel.
3: Klopt. Kijk, ik ben dus eigenlijk de koude kant van de familie. Dus mijn schoonouders, George en Wim van Vilsteren, die namen dus in 2005 over van de politie. Diende toen als voor hun externe trainingen. Ja, dus zij hebben hun hoofdkantoor in Vaassen. En ze wilden zeg maar in Epe een soort van trainingslocatie beginnen. Wim heeft jarenlang was hij directeur bij grote conferentiehotels in het midden van het land. En eigenlijk wilde hij gewoon een plek creëren die midden in het land zit, maar kleinschalig en puur en alleen voor zakelijke bijeenkomsten. Dus dat begon met 20 kamers en 2 vergaderzalen en 3 medewerkers. Zo is het begonnen. Maar het concept is in de 20 jaar altijd hetzelfde gebleven. Dus alleen zakelijke bijeenkomsten. En wat betekent dat? Eigenlijk dat we op maandag openen en op vrijdag weer onze deuren sluiten. En dan op maandag weer openen en op vrijdag weer sluiten. En dat is een beetje in het grote plaatje. Natuurlijk is in de loop van de jaren echt wel wat dingen veranderd. Zeker in de doelgroep, waarover we later vast en zeker nog aan bod komt.
2: En dat was het idee.
3: Dus dat was het idee. Dus dat was geboren. En daarnaast hebben zij vroeger heel lang ook een restaurant gehad in Zwolle. En toen dachten ze van ja, we willen dus een plek, kleinschalig, waar we gewoon echt aandacht kunnen geven aan onze gasten. En dan dat je ook nog een keer heel lekker kan eten.
1: De culinaire hoogstandjes.
3: Dus vandaar dat Villa Heidewald is geboren. Met de ondertitel Culinair confereren op de Veluwe.
2: En wanneer kwam jij in de picture? Want Wim en Joyce, jouw schoonouders, die hadden dat. Die hadden 2 dochters volgens mij.
3: Ja, ze hebben 3 dochters.
2: 3 dochters,
3: ja,
2: oké.
3: Okay. Ja, en ik ben dus getrouwd met de middelste, met Rozemarijn. En ik kwam in 2012. Dus we hadden net de allereerste verbouwing in het hotel achter de rug. En dus we gingen van 20 kamers naar 33. De vergaderzalen waren vergroot. Dus we hadden op een gegeven moment hadden we 33 kamers, 12 vergaderzalen. En toen kwam ik. We hebben alle twee, Roos en ik, hotels gestudeerd in Den Haag.
1: Daar heb je elkaar liggen kennen.
3: Nee, dat is ook een leuk verhaal. ik ben dan tweeling, eeneier. En Roos had
2: dat
3: altijd...
2: Dat is zo gek, als je zijn broer ziet. Je ziet echt... Je weet het verschil niet, zijn tweelingbroer.
3: Nee, we lijken heel erg op elkaar, alleen in karakter. Gelukkig verschillen we nogal iets, want ze viel op mij en niet op mijn tweelingbroer.
1: Jij blij.
3: Ja, ja. Dus we kennen elkaar al heel lang. En we hebben ook al, sinds dat wij 17 waren, een relatie. We hebben, dus samen zijn we ook naar Den Haag gegaan. Samen hebben we nog in het buitenland gewoond. Jarenlang in Amsterdam gewoond. En op een gegeven moment kwam dus de vraag, omdat het werd steeds drukker in het hotel. Roos, haar moeder, die ging qua gezondheid iets achteruit. En Wim zocht eigenlijk een soort van rechterhand of iemand met wie hij heel goed kon. Toen zei ik altijd van, nou, ik heb altijd eigenlijk in de commerciële hoek gewerkt, in de hotels. Maar ik vond de operatie eigenlijk veel leuker.
1: Ja.
3: Dus toen zei ik, nou, als je ooit iemand zoekt, dan moet je me bellen. En dan, nou, dat geschiedde. Dus
2: wanneer belde die? Welk jaar?
3: Ja, 2012.
2: 12,
3: ja,
2: okay.
3: 2012. Dus toen zijn we weer teruggehuisd naar Zwolle, waar we oorspronkelijk allemaal vandaan kwamen. En ik ging werken in Epe.

0: drie super mooie kinderen en een prachtig bedrijf.
1: Nou, wat hartstikke leuk. En inderdaad, beter te behappen dat jullie nu gewoon weer allemaal in Epe zitten. En
0: absoluut.
2: En naast de Villa Heidebad wonen.
0: Ja, dus we wonen, onze werktijd, onze reistijd is heel ver, want het is 200 meter.
2: En maar... Roos is ook...
0: En Roos, ja, absoluut, absoluut. Dat was altijd mijn droom, dat we dat natuurlijk met z'n tweeën gingen voortzetten als tweede generatie. En dat was eigenlijk ook die van Roos. Alleen Roos en haar vader Wim, die zijn twee handen op één buik. En ook qua karakter zijn nogal hetzelfde. Dus ze wist dat als ik heel erg intensief met mijn vader jarenlang ga samenwerken, dan kan dat wel eens voor wat strubbelingen zorgen. Dus ze heeft altijd gezegd van, pap, ik kom zeker in het bedrijf. Maar ja. dan kan jij rustig gefaseerd uitgaan. En dat is ook zo gegaan.
1: Wat goed.
0: Ja, heel goed.
1: Oh ja, en zelfkennis,
0: absoluut.
1: Waardoor het goed blijft gaan.
0: Absoluut,
1: mooi.
0: Absoluut.
2: Ja. Dat is belangrijk natuurlijk in een familiebedrijf,
1: zeker.
2: Denk ik. Hè? Maar daar horen we zo wel meer over.
0: Absoluut.
2: Verleden jaar 20-jarig jubileum gevierd.
0: Zeker.
2: Ik was erbij, het was heel leuk, het was weer gastvrij en culinair verzorgd als altijd. Maar wat staat er nu precies? Als je het dan nu even omschrijft, wat is Villa Heidebad nu op dit moment?
0: Ja, nee, we zijn nog steeds zeg maar de locatie voor je zakelijke bijeenkomst. En dan echt met een hele culinaire insteek. We zijn in de loop der jaren gegroeid naar een bedrijf die zich helemaal heeft gespecialiseerd. En dan echt in een ook hele niche doelgroep. Dus we ontvangen veel raad van besturen, veel directies in een aantal sectoren. Dus we doen heel veel in de zorg en we doen heel veel publiek domein. En daar zijn we bekend in geworden. En dat is ook iets waar we heel trots op zijn. Omdat we geen publieke... We zijn niet publiekelijk toegankelijk. Dus heel veel gasten in de omgeving die kennen misschien vanuit vroeger het Heidebad. Alleen weten eigenlijk heel weinig mensen wat we exact doen.
1: Ja.
0: En dat is soms dus ook het gevaar. Want onbekend maakt ook onbemind. Daarom is het zeg maar onze taak dat we het zo bekend mogelijk maken, wel in onze doelgroep. En dat is uiteindelijk hetgeen wat er mondjesmaat gebeurt. En dan zie je ook dat we onze relaties worden steeds breder.
2: Ik weet dat er af en toe ook wel hele spannende dingen mee gebeuren, maar daar komen we later op. In burgemeestersconferenties zijn er ook altijd bij jullie, geloof ik, twee keer per jaar.
0: Ook dat.
2: En ik kwam er heel veel bij het ondernemingsraden bij een klant. En altijd, Sandra, ze weten gewoon weer als je komt, worden de gasten bijna persoonlijk ontvangen. Dan weten ze nog van, oh, jullie waren hier toen en toen. En ja. Dat persoonlijke, dat doet zo erg goed.
1: Ja, dat bindt mensen, klanten aan je.
0: Ja, absoluut. En dat is ook iets wat ik heb altijd bij Libraï in Zwolle geleerd. Dus ik had twee hele goede leermeesters. Ja. En de echte oprechtheid zit hem in aandacht. Ja. En niet in of je nou zilverbestek hebt of kristallen glazen. Maar zit hem in als je de deur voor gasten open doet, dat je zijn naam weet. Dat je weet dat hij in kamer 3 slaapt altijd. En dat hij weet dat hij een noodallergie heeft. En die simpele, basale dingen maakt een heel groot verschil op het uiteindelijke plaatje. En dat is iets wat ik zelf heel erg belangrijk vind. En ik zeg altijd dat mijn afwijking is. Dat ik alles onthoud van zeg maar onze gasten. En dat heb ik gelukkig niet alleen. Dat is ook iets wat iedereen in ons team. Uiteindelijk hebben we nu 25 medewerkers die dat ook hebben. En dat is het mooie. En dat hoor je ook terug van gasten. Dat iedereen eenzelfde gedachte heeft over gastvrijheid. En dat we iedereen ook juist soort van ontwikkelen. En dat ze niet moeten doen omdat ik het belangrijk vind, of omdat Roos het belangrijk vindt, maar omdat ze zelf vinden dat gastvrijheid
1: is. Dat het authentiek is, dat het bij iemand hoort.
0: Absoluut,
1: en past.
0: Ja, absoluut. Ja. En dat is ook iets waar we echt mega trots op zijn, over hoe dat in de loop der 20 jaar is dat het bedrijf is veranderd in de zin van, we zijn van 20 naar 45 kamers gegaan, we zijn van 2 vergaderzalen naar 4 echt mooie vergaderzalen gegaan. Alleen oprechtheid en servicegerichtheid en echt die aandacht, dat is altijd de basis geweest van het bedrijf. En dat zal ook altijd de basis zijn, omdat iedereen dat ook zo erg kan waarderen.
1: Ja.
2: Sandra, mooi. Ik kan je vertellen, toen ik in voorbereiding van dit programma even belde en Bjarne niet zelf opnam, nam een van het personeel op en dan ben ik er een jaar of 4.

0: Er werd net al gerefereerd aan het familiebedrijf. Jullie werken dus in een familiebedrijf. Wat betekent dat voor jullie allemaal? Hè? Voor jou en Rosemarijn, maar ook voor Joyce en Wim. Hoe voelt dat? Wat doet het met je?
1: Nou, ik denk dat we dat als je werkt of dat je aan de hoofd staat van het familiebedrijf, dan denk je meer aan lange termijn dan dat je denkt aan ik moet binnen nu en 5 jaar je bedrijf verkopen. Ja. Dus ik denk dat we zijn heel erg gericht op hoe kunnen we ervoor zorgen dat er echt een heel gezond bedrijf staat. Dat we denken aan hoe kunnen we zorg dragen voor onze medewerkers, waarmee we lief en leed delen. Wij zeggen eigenlijk ook altijd, ze worden onderdeel van onze familie. En dan noemen we het familie Heidewad. En dat is ook, ik denk dat dat een heel belangrijk, wezenlijk gevoel geeft. Dan als je in een ander soort bedrijf werkt. En ik denk dat denk ik ook. De meeste waardering die we terugkrijgen van ook onze medewerkers. Ja. Dat ze dat ook echt voelen.
0: Hoe proberen jullie dat voor elkaar te krijgen? Dat zij ook aan boord zijn van een familiebedrijf en hetzelfde uitdragen?
1: Nou, ik denk dat we zijn heel duidelijk in onze wat we heel graag willen. We weten onze visie en ons concept dat staat. Daar is iedereen van op de hoogte, dat sturen we. En ik denk ook dat ze dat voelen, dat alle medewerkers de vrijheid krijgen, de ruimte om zich op welk vlak dan ook in het bedrijf, dat ze daar de ruimte voor krijgen. En dat we ook iedereen, of het nou onze chef is, of de jongens die een bijbaantje hebben en die in de tuin bezig zijn, dat we iedereen met evenveel aandacht benaderen. En dat we ook iedereen ook een hele belangrijke schakel is in het familiebedrijf. Want zonder al die losse schakeltjes, dan heb je dus geen bedrijf. Want als er één schakeltje tussenuit valt, dan is je ketting heel erg wankel. Ja. En dat is iets waar we heel erg alert op zijn. Onze deur staat altijd open. Wij lopen, ik loop altijd mee met iedereen als er iemand ziek is. Dan vangen we elkaar op. En ik denk dat een hele mooie waardering is dat als je kijkt naar ons ziekteverzuim ten opzichte van het algemeen. Nou, dan is dat denk ik op één hand te tellen in een heel jaar dat mensen bij ons ziek zijn. En het mooie ook is dat als je dus heel veel aandacht geeft, als je een bepaalde visie hebt over hoe je omgaat met mensen, maar ook hoe je omgaat met gewoon je visie van je bedrijf. Ja. Dat je ziet dat medewerkers heel lang gebonden aan ons blijven. Dus wij hebben al medewerkers die werken al soms. We hebben er één die werkt al meer dan 20 jaar met ons. Die was al in dienst voordat wij überhaupt het bedrijf kochten. En dat is ook iets moois.
0: Ja, dat is een
1: 15,
0: goed teken.
1: 10, 5. En dat is een heel goed. Ja, uiteindelijk is dat de allerbelangrijkste waardering die ik terug kan krijgen als werkgever.
0: Zijn er mogelijkheden tot ontplooiing? Een leerweg?
1: Ja, dus we hebben meerdere wegen. Dus dat je als stagiair of als leerling binnenkomt. Dat is dan ben je echt jong. We hebben een aantal gehad die op die manier binnen zijn gekomen. Die we hebben begeleid in hun schoolperiode. We hebben medewerkers gehad die een verdieping hebben op bepaalde modules in hun werkgebied. Dus er is zeker mogelijkheid er zijn zeker mogelijkheden. En het leuke is ook dat wij zijn zelf ook jong. En ook heel veel, we hebben zelf ook zelf te leren. En als je dus daaraan bijdraagt, zelfontplooiing, dan zie je dat zij ook met het bedrijf meegroeien. En dat, daar kijken we alleen maar met heel veel trots op terug. Hoe iedereen in zo'n rol is gegroeid. Dat maakt het werk ook echt oprecht heel erg leuk.
0: Ja, zeker.
2: Maar ik vroeg me af, ik herken het wat je beschrijft. Je merkt dat, je voelt dat, je ziet dat als je bij jullie binnen bent en gast bent. Maar er is wel eens wisseling van koks geweest, weet ik. En hoe krijg je het dan voor elkaar? Want het is best heel moeilijk om weer een hele goede chef-kok te vinden, lijkt mij.
1: Ja, ik denk dat in de algemeenheid sowieso moeilijk is om goede mensen te vinden. Maar wij bekijken het toch op een andere manier. Dus dat als je iedereen echt heel belangrijk maakt en de ruimte geeft om te doen wat ze heel erg graag willen en daardoor ook kunnen, dan ontstaat er zoveel creatieve ruimte. Waardoor iedereen zichzelf ook echt dubbel snel gaat ontwikkelen. En als je dan als bedrijf zijnde gewoon een goede visie hebt over waar je heen wilt, dan zie je dat je dus met kleine stapjes, en uiteindelijk is dat denk ik ook cruciaal in ontwikkeling, is dat wij denken niet dat we binnen 0 naar 100, moet je in 2 dagen, maar je gaat van 0 ga je naar 0,5, naar 1. En zo maak je elke dag maak je kleine stapjes, waardoor je en 1 blijft ontwikkelen, 2 altijd kwaliteit kan garanderen. Want als je groeit, dan is uiteindelijk is dat leidend aan kwaliteit. Dus als je heel snel groeit, dan kan het wel eens ten koste gaan van kwaliteit.
0: Ja.
1: En wij zeggen van, hé, tuurlijk willen we groeien, maar uiteindelijk is kwaliteit leidend. En als je dat altijd bovenaan laat staan, dan zie je dat iedereen dat ook meekrijgt. En daardoor eigenlijk meer de verwachting is altijd lager dan wat de gast ervaart. En dan, dat is het wauw-effect. En uiteindelijk, wat creëer je dan, is gewoon ambassadeurschap.
0: Ja.
1: En dat hebben wij als klein bedrijf natuurlijk, want wij zijn natuurlijk een heel klein bedrijf in de hele grote sector. Maar als je ambassadeurschap creëert, ja, dan zijn dat is precies onze mond-op-mond reclame. En daardoor groeien we in een aantal sectoren heel erg goed. Omdat zij zijn voor ons de social media kanalen.
0: Ja. Roosmarijn en jij werken beide in het bedrijf. Hoe is jullie rolverdeling?
1: Nou, daarom zit ik hier. ik doe vaak de operatie. En Roos doet eigenlijk alles. Ik doe dan aan de voorkant. Roos doet eigenlijk alles aan de achterkant. Wat uiteindelijk veel belangrijker is dan de voorkant. Want als de achterkant niet goed en strak geregeld is, dan kan je aan de voorkant nog zoveel willen, maar dan werkt dat niet.
0: Nee.
1: En dat is ook heel erg fijn. Dus dat zij dat op de achterkant alles tot in detail, zij is ook heel erg perfectionistisch. Dat is fijn dat zij die
0: dat
1: hele...
0: Dat moet ook wel, hè, als je zo'n bedrijf runt.
1: Ja. En we houden ook wel van hectiek. En ik denk dat als je het bedrijf mag runnen in combinatie met 3 jonge opgroeiende kinderen, moet je ook wel van een beetje hectiek houden. Dat maakt het ook uitdagend. En daardoor blijf je ook scherp. Absoluut.
0: En jullie wonen dus op het terrein, praktisch naast het Heidebad. Hoe bevalt dat? Want kom je dan wel los van je werk, van de zaak?
1: Dat denken heel veel. We woonden eerst in Zwolle, wat ik dus zei. Ik was nooit thuis. Ik was altijd 's morgens weg, 's nachts terug. En dat dan 5 dagen lang. Met opgroeiende kinderen, dan is dat niet praktisch. En op dit moment wonen we ernaast. En dat biedt alleen maar voordelen. Want onze kinderen zijn 7, 9 en 11. Wij brengen ze naar school, we halen ze op. Maar als er wat is, we hoeven niet per se thuis te zijn.
0: Nee.
1: Ze weten dat als er wat is, dan komen ze naar het hotel gelopen.
0: Ja.
1: Dus het heeft voor ons praktisch alleen maar voordelen. En voor die kinderen... Kijk, het zwembad is nu een poedelbad voor de gasten. Want die is dan niet meer open voor de gasten. Maar onze kinderen die vinden het heerlijk.
0: Tuurlijk. Maar is het zwembad helemaal niet meer open?
1: Nee. Want uiteindelijk ook die regelgeving werd steeds strenger en strikter.
0: Ja.
1: Dus we hebben hem gewoon laten sluiten. Alleen, het is nog wel onze naamgever. Dus in die zin wilden we het wel behouden. Dus nu is het meer een poedelbad dan echt een zwembad.
0: Ja.
2: En er ligt omheen liggen grote grasvelden. En dat heeft ook een functie, want jullie zijn ook FC Heidebad volgens mij.
1: Ja. Dus dat is ook iets wat in de loop der jaren helemaal gegroeid is. En FC Heidebad is eigenlijk een beetje de vertaling naar onze voetbaltrainingskampen die we in de loop der jaren zijn gaan organiseren. We waren altijd al heel erg bekend bij... bij PEC Zwolle, de voetbalvereniging. En toen kwam de oude directeur, die ging naar een voetbalclub, FC Cambuur. En die zeiden van, kunnen we bij jullie een trainingskamp organiseren? Dus Wim toen nog destijds met Art, alles afgesproken. Wij gingen ook een trainingskamp organiseren. Nou, je moet je voorstellen, er komen dan 40 voetballers met staf, soms wel 50 personen. En we gingen à la carte diners doen. De wasserette werd gewoon nog met onze huistuin. Droger's en wasmachine. Dus de kitman was tot diep in de nacht nog aan het wassen.
0: Ja.
1: Dus we hebben in 1 jaar hebben we heel veel geleerd. We hebben een hele mooie band met de voetbalclub bij ons aan de overkant, FC Wissel. Met Ad, die dan verzorgt dat de velden echt tip-top erbij liggen. We hebben in de loop der jaren al meerdere echt mooie BVO-clubs mogen ontvangen. Het Spaanse dameselftal mochten we ontvangen. En ja, als we heel veel andere beschikbaarheid hadden, dan hadden we ook Oranje Leeuwin, het team van Amerika. Dus we hebben echt heel veel.
0: Ja, en natuurlijk die faciliteit van SV Wissel, dat om de hoek ligt, van de overkant ligt, is natuurlijk een perfecte combinatie.
1: Ja, absoluut. En ook daar, dat is natuurlijk ook een klein bedrijf. Alles is in eigen beheer. Je moet wel wat weten. Als een bepaalde voetbalclub naar je toe wil hebben.
0: Ja.
1: Je moet drie dingen goed hebben. Je moet goed eten, een goed bed en een goed veld. En als één van die drie dingen niet goed zijn, dan is het hele trainingskamp mislukt.
0: Nou, want je haalt nu het eten aan. Zij hebben natuurlijk strakke schema's. Ja, voedingsmiddelen die zij juist wel of juist niet moeten of mogen eten.
1: Ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, in die zin is dat niet heel erg anders dan wat we normaal doen. Kijk, iedereen wil gezond en vers eten. En als je normaliter ook niks uit pakjes kookt, alles zelf maakt, alles vers binnen laat komen en dan verwerkt, dan zit je in de basis al heel erg goed.
0: Ja.
1: Tuurlijk is de aanpak anders, want kijk, een voetballer eet wel 5 keer op een dag. En dat zijn vaak buffetten, want ze moeten natuurlijk koolhydraten, eiwitten.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is een andere variatie. Maar de basis is in die zin exact hetzelfde.
0: En dan, vers en gezond.
1: Ja, en veel.
0: Ja. Heb je leuke anekdotes van de keren dat er een team was bij jullie? Gekke dingen meegemaakt?
1: Ja, nou kijk, we hebben genoeg anekdotes. Ik zeg altijd van, als ik iets belangrijk vind, en dat ik vind discretie is het allerbelangrijkste. Dus we zullen daardoor ook nooit dingen naar buiten brengen.
0: Heel goed.
1: Omdat uiteindelijk is dat ook een heel belangrijk onderdeel van de doelgroep die we in huis hebben. Dus we zijn heel erg trots op degene dat ze bij ons komen. Maar we zullen dus nooit en ten nimmer dat gebruiken om anderen te overtuigen om bij ons te komen.
0: Nee, heeft natuurlijk ook met vertrouwen te maken. Dus
1: absoluut.
0: Heel goed.
2: Het werk aan het team, want je hebt net uitgebreid wel verteld hoe belangrijk het is dat het team, de mensen meedragen aan de visie, al een deel in de keten zijn.
1: Ja.
2: En dat mensen daar ook van genieten. Ik vind het toch wel heel spannend van hoe je dat nou echt voor elkaar krijgt, want het is voelbaar en zichtbaar op allerlei manieren.
1: Ja, en ik denk dat het ook een stukje is wat hoe wij zeg maar gewoon in het leven staan. Is dat we heel erg dankbaar zijn voor hetgeen wat we mogen doen. En dat we ook heel, heel goed weten wat anderen belangrijk vinden. En ik heb altijd een simpele overtuiging dat als je iedereen benadert zoals je zelf ook benaderd wil worden, dan kan het eigenlijk nooit fout gaan. En als je zo in het leven staat, dan is het eigenlijk altijd leuk. En mag je alles doen. En dan word je helemaal, dan zie je ook dat iedereen zich helemaal vrij voelt, zich kan ontwikkelen. We hebben al zo vaak gehad dat er mensen weggingen en die gingen dan helemaal ontroerend weg, omdat ze het jammer vonden dat ze niet meer bij ons gingen werken. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi gegeven. En dat is ook iets wat we zelf echt heel belangrijk vinden, dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. Dat ze dan dat ook laten blijken, zeg maar, emotioneel.
0: Ja, dan hebben ze zich echt thuis gevoeld bij jullie.
1: Ja, absoluut. En dat is ook iets wat we zelf echt heel leuk vinden.

0: Zoals je vertelde, hè, jullie keuken, ja, het is een culinaire beleving. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Jullie maken seizoensgebonden, verse, lokale gerechten. Kun je daar meer over vertellen?
1: Ja, kijk, het mooie is als je kijkt naar zeg maar onze sector. Dan was het vroeger vooral dat als je dan à la carte ergens ging naar een hotel toe. Dan mocht je lekkerste gerechten gaan dineren. Mm-hmm. Want dan was je met z'n tweeën of met z'n vieren. En als je dan met een groep kwam, dan had je vaak soep, sla, koffie. Even in het algemeen. En toen dachten we van, nou, wat is het nou mooier dan als jij met jouw team een vergadering hebt, een bijeenkomst, een conferentie. Om dan af te sluiten met top eten. Met heerlijk verrassende creativiteit. Waar je dan heel veel verbinding zorgt met elkaar. Dus dat draagt alleen maar bij, zeg maar, in het totaalplaatje van de training. En wat betekent dat? Is dat dat we alles, maar dan ook echt alles zelf maken. Er komt niks uit pakjes.
0: Nee.
1: Dus we werken met Tweelen als slager. We werken met Smit Zeefis als visleverancier. Wiegersma is ook nog een visleverancier waar we mee samenwerken. Dailyweb voor alleen maar zuivel en kazen. Dat zijn ook wat kleinere leveranciers. En dat zorgt gewoon voor en betrokkenheid. Wat we dus heel erg belangrijk vinden, dat die loyaliteit die wij hebben naar onze leveranciers, want we werken echt al 20 jaar met die bedrijven samen. Dat zorgt ook voor een bepaalde dynamiek tussen elkaar. Dus als ik iets nodig heb en ik heb nu wat nodig, dan kan ik nu iedereen bellen en dan zal het binnen een half uur bij ons in het hotel zijn. En dat is dus ook een stukje van hoe ga je om met elkaar. Ja. Zo gaan gasten met ons om, wij gaan zo met onze leveranciers om en met onze medewerkers. Dus dat betekent dat ook alle dieetwensen. En in de loop der jaren zijn er natuurlijk heel veel diëten, allergenen en dergelijke bijgekomen.
0: Ja, ja.
1: Maar als je dus alles zelf maakt, dan kan je aan alle wensen kan je mee omgaan. Ja. En dat is ook iets wat gasten prettig vinden. En het leuke is dat ik hou van beleving aan tafel. En we zorgen dus ook altijd dat er heel veel dingen gebeuren. Want het gaat uiteindelijk ook om hoe presenteer je je gerechten.
0: Ja, ja.
1: Dus het zijn geen grote borden met hompen vlees. Maar het is echt verfijnd en doordacht.
0: Mooie kunstwerkjes.
1: Ja, en we werken met onze. Laatst hebben we met onze bloemist hadden we een idee over dingen hoe we dan bepaalde gerechten gingen presenteren. En dan ging ik met hem in gesprek. Jacco, kan jij zoiets maken? Met boomschors en met mos. Dan komt hij met een idee.
0: Ja.
1: En dat is superleuk om samen te kijken van hoe kan je dingen, wat in de basis heel erg lekker smaakt, maar hoe kan je dat dan ook voor zorgen dat het dus heel leuk eruit ziet. En op die manier hou je ook alles gewoon strak. En blijf je continu die creatieve machine bewegen. En dat is niet alleen wat ik doe, maar dat doet iedereen. Als iedereen een leuk idee heeft.
0: Dan heb je natuurlijk aan Jacco een geweldige bloemist.
1: Oh, absoluut. Ja, ja. Nee, zeker. Ja, maar dan zie je ook dat je iedereen erbij betrekt. En dan dat zorgt dus ook voor dat het dus niet bij één iemand ligt. Maar dat doe je dus met heel veel mensen.
0: Ja.
1: En dat zorgt ook dat het blijft ontwikkelen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is het belangrijkste dat dan een gast helemaal, die is helemaal verrast. Want die verwacht dus niet. Ja, uiteindelijk nu wel, want nu weten ze dat ze dus bij ons ook lekker kunnen eten.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dus die verwachting, die is er al. En ons doel is natuurlijk altijd om weer nog een keer op een andere manier dingen te presenteren. Andere smaken, andere manieren. Waardoor ze echt nog steeds denken van, wow, dit is echt top. We komen hier heel snel weer terug.
0: Maria, hoe heb jij dat als gast beleefd?
2: Nou ja, ik zei het al, hè. Ik hou ook heel erg van gewoon lekker eten en dat het niet zo veel is.
0: Nee.
2: Hè? Dus, maar er komen kunststukjes op je af om 5 uur. Hè? Meestal in een training of conferentie hebben we van 5 tot 5:30 weer pauze. En dan staat er in de ruimte waar je dan bij de bar wat kunt drinken, staan er prachtige kleine gerechtjes van wild met vis en kleine hapjes. En dan ga je weer terug naar de zaal en dan om 8 komt het diner. En nou, dan komen Bjarne vaak zelf en 1 of 2 van de mensen die ook bedienen, die komen met hun bordjes en de hele sfeer is prettig, maar wel laagdrempelig. Ook ja, de mensen uit de fabriek van de vloer voelen zich er thuis. En dan snappen ze best af en toe dat we, als ik dan met een groep arbeiders uit de fabriek was, dat er wat extra schalen patat neergezet worden.
0: Doet
2: want
0: dat
2: er zijn
0: goed.
2: Er ook wel eens die zeggen van, kunnen we ook nog naar een cafetaria? Wel, dat is er natuurlijk ook.
1: Ja, maar het leuke is gewoon dat je, omdat je dus met een klein team werkt. We hadden laatst hadden we ook een groep en die gingen s'avonds gingen ze een film kijken. En toen zeiden we van, oh, wat hoort nou eigenlijk bij film? Dat hoort popcorn bij. Dus dan hebben we heel snel een popcornmachine aangeschaft. En toen kwamen wij met dat wagentje binnen gereden. En toen heel die ruimte, die vulde zich met popcorn. En dat was super ludiek. En dat zijn dus hele leuke dingen, dat je heel snel op dingen kan inspelen. Ja. En dat is dus weer dat ze niet verwachten, maar dat je het wel doet. En dat ze dat weer en dan dat ze worden gezien. En uiteindelijk is dat ook de allerbelangrijkste factor in het succes. Dat je gewoon out of the box dingen bedenkt en dan ook doet.
0: Verrassingseffect.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja,
2: zo hebben ze ook evenementen. Ik heb een paar keer deel mogen nemen aan de rally.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, we wilden natuurlijk ook weer wat terugdoen naar onze relaties. En wat vinden we zelf naast koken en wat vinden we leuk? En dus we hebben zelf ook een oude oldtimer. Dat is ook zo'n mooie Volvo Amazone. En wat is dan leuker om dan een hele mooie route te bedenken, uit te zetten. En dat dan met je relaties te ervaren.
0: Ja.
1: Dus we hebben in de afgelopen 10 jaar hebben we elk jaar een rally uitgezet. Met ook echt bekende uitzetters. En dat begon met 10 auto's. En dat ontwikkelde zich ook naar de laatste met 50 auto's. En dat is superleuk. De gasten komen in de mooiste auto's. En niet iedereen heeft een oldtimer.
0: Nee, want dat is eigenlijk mijn vraag. Zijn er regels aan verbonden? Hoe oud moet je auto zijn?
1: Nee, dus we hebben altijd gezegd van, kijk, als je een mooie auto hebt, dan is het natuurlijk superleuk om mee aan te komen. Maar alle gewone auto's is net zo, want de route wordt niet anders. En de beleving is precies hetzelfde. Maar op een gegeven moment zag je ook dat mensen natuurlijk wel ook dat extra stukje wilden. Dus dat ze ook een auto gingen huren om maar gewoon ook bij dat gevoel te willen ervaren. En dat is heel leuk. Maar we hadden echt van oude vooroorlogse auto's. Echt hele mooie Bentleys tot aan de splitsplinter nieuwe Ferraris. En alles wat ertussen zat.
0: Echt geweldig.
1: En, ja, het was echt.
2: En daarna weer heerlijk eten in de tuin. Hè?
1: Ja, dat, hapjes, absoluut. Ja, we hadden ook onderweg hadden we hele leuke lunches. Dan stonden we ergens weer in met een ijsje. En dan kwamen gasten terug. Hadden we grote prijsuitreiking. Hadden we wat muziek met een saxofonist.
0: Lekker drankje erbij.
1: Een drankje erbij.
2: Maar soms, Sandra, kan zo'n creatieve ingeving ook wel eens eindigen op een manier die niet bedoeld was.
0: Vertel.
2: Ja. Nou, volgens mij kan Bjarne het zelf wel vertellen.
1: Ja, kijk, we houden van aandacht. En op een gegeven moment, mijn schoonzusje, Sophie, die is altijd heel goed met woordgrapjes. Dus we hadden gevraagd, hey Sophie, kan je nog wat leuks bedenken? We willen graag een soort van mailing creëren. Dus zo geschieden. Dus we hadden een heel leuk. We maken altijd ook koekjes voor bij de koffie.
0: Yeah.
1: Die serveren we dan als gasten dan uit de zaal komen. Dus we hadden een heel leuk video opgenomen dat ik het recept aan het maken was. Met een kaartje, met zeg maar de QR-code. En dan hadden we ook een heel leuk zakje met mail uit Epe. Met de woordgrap mail ons. Nou, we hadden leuke stickertjes. Ze hadden helemaal mooi verpakt in onze kleuren van onze samenstelling. Een foto van Roos en mij erbij. En dat hadden we dan verstuurd naar heel veel relaties. En nou, dat was zo. En dus wij dachten van nou, leuk. En de volgende ochtend nou, belde Roos mij wakker. Ja, Bjarne, ik heb nu de politie aan de telefoon. Oh, dat is niet fijn. Ja, er schijnt een poederbrief in ontwikkeling te zijn. Die is van ons afkomstig. Oké, nou, ik kom eraan. Nou, nog geen 5 minuten later. Ja, ik heb weer de politie aan de telefoon. Kom nu maar heel snel. Nou, wat bleek dat dat onze mailing, die werd dus gezien als poederbrief. Omdat er dus een witte substantie erbij zat. Ik moet wel echt benadrukken. Het zat helemaal gesield met een sticker. Dus het was ook niet echt dat je... Nou, maar ja, er waren protocollen in werking. En op een gegeven moment werd het van kwaad tot erger. En was er een nieuwsbrief. En toen werden we dus gebeld door journalisten over... of wij dan degene waren die de poederbrief hadden verzonden. Maar daar waren, ja, dus het was wel... Er was het was hectisch. 2 uur lang. Daarna ging het gelukkig liggen. Omdat we, ja, we hadden ondertussen natuurlijk ook al iedereen benaderd die dat die het betrof. Maar toen was het leed al geschoten. En op een gegeven moment, vooral mijn schoonzusje, die voelde zich heel erg schuldig. Maar wij zeiden ook van ja, jij kan er niks aan doen. We hebben het uiteindelijk met elkaar besloten. En iedereen die heeft ook met elkaar, we hebben het ingepakt. En niemand, maar dan ook echt niemand, heeft zich maar 1 seconde bedacht van, wow, dit kan anders worden opgevat dan de oorspronkelijke bedoeling.
0: Totale onschuld, ja. Maar wel een ludieke actie in ieder geval.
1: Ja, want we waren op alle tv-zenders, we waren op alle kranten, we waren overal online. Dus het was echt, ik denk dat als je dit wilde bedenken, dan had het nooit zo uitgepakt.
0: Nee.
1: Maar achteraf was het wel... nu kan ik erom lachen, maar toen had ik echt stress.
0: Ja, dat snap ik.
2: En als je nu de balans opmaakt... het was dus absoluut niet bedoeld om op die manier... je relaties te onderhouden.
1: Nee.
2: Maar het heeft wel heel veel aandacht gegenereerd.
1: Ja,
2: als je nou die balans opmaakt...
1: Ja, kijk, en uiteindelijk is dat natuurlijk ook aandacht... die komt vanuit een soort vanuit een hype dat mensen erop schieten... omdat ze mee willen varen op een nieuwsbericht... Nee, en ik denk dat het mooi was dat we zagen dat heel veel relaties het echt oprecht ook heel onprettig voor ons vonden. Dat zij dus ons gingen bellen, dat ze ons gingen mailen met van oh, we denken aan jullie, dat jullie dit overkomt. Jullie zijn toch helemaal niet zo. En wat een bericht. Dus dat was uiteindelijk ook wel weer het positieve wat erachter zat. Maar dan zie je wel hoe nieuws, als dat eenmaal gaat rollen, dan is dat niet te vangen.

0: zien jullie de toekomst eigenlijk? Wat zouden jullie nog anders willen?
1: Nou, anders, nee, ik denk dat we heel mooi op de goede weg zijn van wat we, ja, wat we willen bereiken. En ja, anders, wij denken meer in, je moet het bedrijf continu ontwikkelen. Ja. En als je continu blijft ontwikkelen, dan verander je ook mee. En zo blijf je ja, altijd voorlopen. Zo, ja, ja we zien niet heel veel...
0: Dus heb je ondertussen nog creatieve ideeën die je graag zou...
1: Nou ja, ja. Nee, maar het zit meer in de verfijning dat we... Kijk, op een gegeven moment hadden we nergens airco. Toen kwamen we, hadden we op een aantal plekken airco. Kijk, duurzaamheid natuurlijk, een hot item. Ja. Dus kijk, het is een oud pand. Dus we zitten natuurlijk te kijken van... we hebben al sowieso al een aantal zonnepanelen of tientallen. Maar nu zitten we te kijken van hoe gaan we dat dan... Op welke manier gaan we dat dan inzetten? Moeten we dan daarop door? Moeten we nog andere duurzame opwekkingen creëren... Ja, zo zijn er natuurlijk 100.000 dingen waar je over kan nadenken. Kijk, we zeggen van, we zijn qua grootte zijn we perfect. Want we hebben dus die 45 kamers, 4 vergaderzalen. Ja. In dus een omvang hoef je niet meer groot te worden. En nu is het meer dat je ook gewoon gaat perfectioneren. Dat je de aandacht daar juist op legt.
0: Ja.
1: En goed is soms ook goed genoeg qua grootte. En gasten vinden het juist prettig dat ze bij ons soms ook helemaal exclusief zijn. En hoe groter je wordt, hoe minder je dat dan kan doen. En dus wij, nee, we zijn helemaal tevreden. En je moet gewoon juist trots zijn op hetgeen wat je in 20 jaar hebt bereikt. En dat juist die basis gebruiken om weer door te ontwikkelen voor de volgende generatie. Nou, wat ik zei, we hebben natuurlijk 3 kinderen. Ja, of daar iemand zich geroepen voelt... We zullen nooit...
0: De tijd zal het leren.
1: Ja, we zullen nooit pushen. Ik vind het wel altijd leuk dat ze... Als we dus een evenement hebben, dan lopen ze wel al gewoon rond. Want ze vinden het dus wel heel erg leuk om, ja, om ook echt aanwezig te zijn. Ja, we gaan het meemaken. En je moet het vooral niet pushen.
0: Nee.
2: Op zo'n feest ervaar je het. Hè? Dat het in die zin een familiebedrijf is. Dan zijn Wim en Joyce, dan zijn Roos en Bjarne er en vast nog wel andere familie die ik niet meer ken, en de kinderen. En in alles ervaar je dan ook, dit is toch echt een familiebedrijf.
0: Ja, ja, dat is wel mooi. Een soort gevoel van thuiskomen en ja.
1: Ja, en dat is ook echt het leuke van, om dat dan misschien een soort van ook rond te krijgen, is dat gasten die weten gewoon dat ze, als ze bij ons komen, dan weten ze gewoon, oké, ik heb altijd kamer 2. Dus ze pakken vaak al gewoon dezelfde sleutel. Ze weten dat ze nooit 2 keer hetzelfde te eten krijgen. Nee. Dus het is allemaal dus doordacht en in een hele huiselijke omgeving. Ja. En, maar wel met kwaliteit van dat ze weten dat we streven naar perfectie. In een hele informele omgeving.
0: Ja,
1: wat zorgt dat iedereen lekker veilig is, open. En dat gaat alleen maar ten koste van, ten goede... van de training of de bijeenkomst waarvoor ze uiteindelijk komen.
0: Klinkt goed. We gaan het afronden. Bjarne, zijn er dingen die de luisteraar nog moet weten? Dingen die je in het gesprek hebt gemist?
1: Nee. Ik zou zeggen van super bedankt voor dit uur. Ja, gezellig praten over ons bedrijf. En nogmaals ook heel veel dank dat ik mijn verhaal mocht doen.
0: Nou, leuk om je hier te hebben.
2: Dank jullie wel allemaal.
1: Dank je wel.
0: Bedankt.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
2: Er zat bij mij op de balie een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
3: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
2: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
1: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
4: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
1: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, overwegend droog. Dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ja, en deze week hebben we opnieuw een afwisselend programma voor u samengesteld. We nemen u mee langs bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen in InfoMix. Na ruim 5 jaar neemt Stefan Nienhuis afscheid als wethouder van de gemeente Heerden. Binnenkort kunt u persoonlijk afscheid van hem nemen. Deze week is hij te gast in de uitzending en brengt hij bovendien 2 van zijn favoriete muzieknummers mee. Morten Tellegen was al meerdere keren te gast in het programma en onlangs ook te horen bij Dijkstra en Even Blij ter plekke op buitenplaats het Soerel. Reden genoeg om hem opnieuw uit te nodigen. Ook het Hoornerfeest staat voor de deur. En William had er al een bericht over, maar we gaan bellen met een van de bestuursleden, Sjoerd Jagers maar. Want tallen zullen vrijwilligers zijn druk bezig met de voorbereiding. Verder besteden we aandacht aan de wielerronde van Epe, die dit jaar voor het eerst op een woensdag wordt verreden. Ga ik in gesprek met Marianne Ottervanger, zangeres en pianiste, over haar nieuwe zang- en pianolessen in Epe. Verder bellen we met Jorki, als ik het allemaal goed uitspreek. Want hij gaat 200 kilometer op de mountainbike fietsen voor de stichting Emedi. En hij heeft daar hulp bij nodig. En dat gaat allemaal gebeuren op maandag 6 juli. We gaan met hem bellen. Uiteraard, het laatste nieuws en uitgangstip uit de regio. Hij zit hier naast me, ik noemde net al William Hulshoff. Alleen ontbreekt onze eigen weerman Wilfried Elsinga. Hij geniet van een welverdiende vakantie. En dat gaan veel mensen de komende periode doen. Techniek in vertrouwde handen van Gert Roelofs en Dick Wittingen. En mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen. Op Force Veluwe Zoom. Van harte welkom.
2: Hey,
3: we zijn er.
4: Voor Bummen, Buslo, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
5: Je luistert naar
2: Force Veluwe Zoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met het actuele overzicht uit de regio. William Hulshoff neemt ons nu voor de eerste keer mee naar het belangrijkste nieuws en tips voor de komende week.
6: Nieuws uit de regio.
7: Sinds afgelopen vrijdag is de dorpsmoestuin weer geopend. En dat is van 10:00 a.m. tot 16:00 p.m. op elke vrijdagmiddag. De locatie is aan het Hoge Pad te Heerden en u kunt betalen contant of via de QR-code. En notabene 11 juli is er ook een open huis. Dus wie weet als vrijwilliger dat u daar nog aan de slag wil. En vanaf vrijdag 3 juli breidt de Korak Herstelacademie in Heerden haar openingstijden uit. En de locatie is voortaan ook iedere vrijdag geopend van 10 tot 5. Met deze uitbreiding ontstaat nog meer ruimte voor ontmoeting, herstel en verbinding. Op elke vrijdag kunnen bezoekers deelnemen aan activiteiten en aanschuimen voor een gezamenlijke lunch. De uitbreiding wordt feestelijk afgetrapt met een open inloopdag op 3 juli. Men kan zich voor deze activiteit inschrijven via www.korak.nl. Voor meer informatie en men kan mailen naar administratie@korak.nl. En iedereen is van harte welkom om binnen te lopen en binnen mee te doen. En op zaterdag 4 juli is er zoals iedere eerste zaterdag van de maand de gelegenheid om uw spullen terug te brengen naar de rommelmarkt van de Goede Herderkerk. Dit is vanmorgens vanaf 8:30 tot 11:00. En daar staan de mensen klaar aan de Enkweg 2 te Epe om uw goederen in ontvangst te nemen. Ook is er de mogelijkheid om de spullen te laten ophalen als u deze niet kunt brengen. U kunt hier contact opnemen met Ali Niemeyer. De spullen dienen wel in redelijke en goede bruikbare staat verkeren. Tevens zijn echte grote meubelstukken en witgoed niet meer af te leveren. Dus heeft u nog ergens spullen staan waar vanaf de rommelmarkt gebaat van is, kom ze dan hier inleveren. En de bibliotheek in Epe wordt vernieuwd. De gemeenteraad gaf eerder dit jaar extra geld uit om het gebouw energiezuinig te maken en te verbeteren. Toch beginnen de werkzaamheden later dan gepland. Mogelijk zijn er vleermuizen in het gebouw. En daarom vindt tot en met oktober 2026 extra onderzoek plaats. En deze periode kan nog niet worden gebouwd met de werkzaamheden. Na het onderzoek weten ze of er extra maatregelen nodig zijn. En in de tussentijd vragen ze alvast de benodigde vergunningen aan, zodat ze snel kunnen beginnen als er meer duidelijk is. De laatste informatie vindt u op www.epe.nl Bibliotheek Noord-Veluwe.

0: Ja, skikhorie met in het giet zoals het giet in het dialect. Van hier aangeschoven is Stefan Nienhuis. Ben je nu nog wethouder van de gemeente?
1: Nee, sinds gisteravond niet meer.
0: Oké, hij heeft afscheid genomen als wethouder formeel van de gemeente Heerde. En binnenkort kunt u persoonlijk afscheid van hem nemen. En deze week, ja, je hoorde hem net al, is hij te gast in de uitzending. En brengt bovendien twee van favoriete muzieknummers mee. En deze van Skik, waarom heb je deze uitgekozen?
1: Ja, favoriet. Het is niet per se favoriet, maar ik dacht, ik wil sowieso iets Nederlands. In Nederlandstaligs. En dit vond ik wel een toepasselijke tekst. Hè? Het gaat zoals het gaat. Ik neem afscheid niet uit plezier, hè? Maar nee. Omdat het moet. Ja, het gaat zoals het gaat. Ja, en wat hierna gaat gebeuren, dat gaat ook zoals het gaat.
0: Ja,
1: dus want heel verheven gedachten zitten niet achter.
0: Maar ruim 5,5 jaar geleden ben je hier begonnen als wethouder. En nu ga je afscheid nemen. Hoe voelt dat?
1: Ja, ik vind het heel erg jammer. Kijk, die tijd is voorbij gevlogen. Aan de ene kant lijkt het als de dag van gisteren. En aan de andere kant lijkt het echt heel erg lang geleden. Want als je even terugkijkt, toen zaten we nog midden in coronatijd.
0: Daarom.
1: En toen ben ik ingestemd met zo'n stemronde. Dat elk raadslid vanuit de auto stemde in een kliko bij het gemeentekantoor. En toen ben ik digitaal gestart eigenlijk. Mijn eerste maanden waren digitaal. Alle overleggen met alle ambtenaren waren digitaal. Ik had geen idee hoe groot, hoe lang die mensen waren. Ik zag alleen een raampje op de computer. Dus eigenlijk, ja, dat voelt alweer als heel lang geleden.
0: Ja, dan kom je mensen tegen later in het echt. Dan zijn ze een stuk langer als een stuk kleiner. Dus,
1: ja. Dat was echt die digitale vergaderzetting.
0: Ja, dat was ook nieuw voor heel veel mensen.
1: Want zeker, ja.
0: De schermpjes. Wij als lokale omroep hebben daar toen ook die raadsvergadering allemaal uitgezonden. Maar op een gegeven moment als je dan die raad ziet. En allemaal kleine schermpjes. Nou, dat,
1: Voor die tijd hadden we nog heel regelmatig publiek op de tribune. En daarna is dat echt stukken minder geworden. En toen dat allemaal met corona wel een beetje afgelopen was. Ja, toen sprak ik ook nog wel inwoners. Die zeiden van, oh, maar kan dat nog dan? Ja, natuurlijk kan dat. De raadsvergadering is openbaar. Kom alsjeblieft als je geïnteresseerd bent.
0: Er zit ruimte om te zitten. Dus,
1: is ruimte voor. Ja.
0: Hey, maar toen je begon als wethouder, wat hoopte je toen te bereiken? Had je dat al voor ogen?
1: Nee.
0: Dat is een rare periode natuurlijk. Nee. Starten, maar.
1: Ik weet nog dat ik begon 1 jaar voor de verkiezingen. En dat ging niet zo lekker met CDA. Dus ik vond dat wel een risico. Want ik had een hele leuke baan. En ik dacht van ja, wat gaat er gebeuren als over 1 jaar verkiezingen zijn. En dan vlieg ik eruit. En toen maakte ik de calculatie van. Nou, ik verwacht niet dat men om het CDA heen gaat. En 4 jaar later gebeurt dat wel.
0: Ja.
1: Nee, maar zoals toen de burgemeester Jan-Willem Wiggers zei. Die zei en dat was rond die verkiezingen van 22. Toen gaf ik aan, ik ben eigenlijk heel blij dat ik 1 jaar voor de verkiezingen ben ingestapt. Hij zei, ja, je hebt gewoon 1 jaar terreinkennis gehad. Ik wist voor het verkiezingsprogramma, maar ook voor het coalitieakkoord, van ja, wat zijn nou de pijnpunten? En in maart 22 wist ik veel beter wat ik heel graag wilde in die 4 jaar. Want als je zo halverwege instapt, ja, je stapt op een rijdende trein in.
0: Ja.
1: Ja, je gaat geen dingen veranderen, hè? Het is gewoon
0: niet grootschalig, nee.
1: Het is doorgaan op het beleid en op het programma wat een paar jaar ervoor met elkaar afgestemd is.
0: Ja.
1: Ja. Maar het was wel ontzettend leerzaam.
0: Ongetwijfeld ook met de stap, maar ook daar verder. Wat heeft het wethouderschap je persoonlijk gebracht?
1: Nou, ik heb in de afgelopen 5,5 jaar met ongelooflijk veel plezier gewerkt. Elke dag met plezier naar mijn werk gegaan. Het voelde niet eens als werken, terwijl het best wel veel tijd kost. Je komt op ongelooflijk veel plekken in je eigen gemeente waar je anders niet komt. Dus je leert heel veel van je eigen woonomgeving. En als ik om me heen kijk, en dat wil ik helemaal niet arrogant zijn, maar ik denk dat we echt hebben kunnen bijdragen aan een kleine verandering in Heerde.
0: En waaraan heb je daarin bij kunnen dragen zelf? Behalve dat fysiek aanwezig zijn steeds of in de dorpen? Want ik zie overal was je dus.
1: Weet je, ik vond het ook gewoon leuk om. Ja. Niet dat ik er moest zijn, maar iedereen heeft zijn eigen verhaal. En er zijn zo ongelooflijk veel.

0: Mensen in Heerden die of vanuit een vrijwilligersrol of vanuit een zakelijke rol zich inspannen voor de gemeente. Dat is gewoon heel mooi om te zien. Maar goed, waar ik persoonlijk aan heb kunnen bijdragen, dan praat je over fysieke projecten, woningbouwprojecten, om die vlot te trekken. Maar ook het sportaccommodatiebeleid, wat eindelijk is vastgesteld na zo ontzettend veel jaren. Of het mobiliteitsplan, wat ook eigenlijk een traject was wat op pauze was gezet. Ja, er liggen nu wel actuele stukken waar in de uitvoering concreet aan gewerkt kan worden. Dus ja, ik heb ook de hoop dat in de komende paar jaar er op verschillende plekken in de gemeente je daadwerkelijk gaat zien dat wegen aangepast worden conform zoals we het hebben afgesproken.
1: Dat is mooi om te horen. Even van die woningbouw terug. Ik hoor toevallig van de week alweer. Die zei, ik snap er niks van. Bij jou, en dat werd in dialect natuurlijk gedaan. Bij jou in dorp wordt er wel gebouwd. Maar bij ons in het dorp helemaal niks. Hoe kan Heerden nou wat bouwen? Ik zie elke keer door Heerderij, oh, daar wordt weer gebouwd, daar wordt gebouwd.
0: Ja, het is inderdaad zo dat de bouw op dit moment in Heerden ongelooflijk zichtbaar is. En ik ben heel blij met de afdeling RO. Er is keihard gewerkt in de afgelopen jaren. En ik zeg altijd, ja, de kwartjes moesten ook de goede kant opvallen. Want we hebben niet heel veel projecten waar bezwaar of beroep op is. Of we winnen ze, omdat de stukken goed zijn.
1: Mag je trots zijn op de ambtenaren ook? Dus,
0: ja, zeker. Dat is wat dat betreft een samenwerking. Hmm. En natuurlijk ook de raad die ze goedkeurt. En ik heb wel af en toe een robbertje moeten vechten in de raad over verschillende plannen. Maar ik geloof heel erg in het toevoegen van sociale woningbouw. Nou, en daar zie je nu wel effect van. En ik ben heel blij als ik de makelaar, want ik loop af en toe ook wel eens bij de makelaar binnen, om te horen van hoe zie jij nou, hoe kijk je nou naar de markt en wat ervaar jij? En hij zegt, ik merk echt dat er doorstroming begint plaats te vinden van de senior, van de grote vrijstaande huizen naar de appartementen rond het centrum. Want er wordt wel eens gescholden op dat er zoveel appartementen bij komen. Maar wanneer men op leeftijd is, dan wil men die tuin niet meer.
1: Nee.
0: En dan wil men toch dicht bij de voorzieningen. En het liefst alles gelijkvloers. En triade geeft het ook aan. Doordat we die sociale woningbouw, zoals in het Vermuurspark,
1: die mensen,
0: fantastisch, mooiste plek van het dorp.
1: Ik liep er langs met het Heerlijk Festival weer en toen zag ik dat. Denk, ja, prachtig.
0: Maar je ziet, alles wat daar komt te wonen verlaat eigenlijk een eensgezinswoning. Dat betekent dat er weer een eensgezinswoning vrijkomt. Kijk, onze woningnood is misschien veel meer een probleem van dat we niet passend wonen, in de zin van dat we in te grote huizen wonen voor de gezinssamenstelling, dan dat er daadwerkelijk gebrek is aan woningen.
1: Nee, ik snap hem. Ja, een vraag die ik opgeschreven heb. Ja, die wil ik toch stellen. Welke eigenschappen moet een goede wethouder hebben?
0: dat durf ik, dat weet ik niet.
1: Ik denk, ik vond het zo'n mooie vraag die ik bedacht had.
0: Ik zou mezelf het liefst omschrijven als Velus nuchter en direct. Sommigen vinden mij ook stug. Maar als je een doel voor ogen hebt, dan moet je soms ook gewoon doorstappen.
1: Mooi gezegd. Is er iemand die een bijzondere rol heeft gespeeld tijdens de afgelopen 5 jaar? Dat kan privé zijn of zakelijk.
0: Ja. Ik zit even na te denken. op verschillende momenten waren er personen waar ik heel veel aan gehad heb. En dat zijn verschillende ambtenaren geweest waarmee ik kon lezen en schrijven. En het is fijn als je elkaar snapt. Dat werkt goed. Daar ben ik heel blij mee, met die samenwerking.
1: Kom je wel toe aan je vrije tijd? Want je zei al, een drukke baan, hartstikke druk. Kwam je wel, had je wel ruimte voor vrije tijd? Of was het echt alleen de vakanties?
0: Hoe zou ik daarop antwoorden?
1: Ja, je wilt geen potentiële wethouders afschrikken natuurlijk.
0: Je bent wethouder 24/7 en je eigen privé-tijd komt soms een beetje in het gedrang. Aan de andere kant, niet alles is zwaar werken. We hadden de zomervakanties in de laatste fase gewoon iedereen minimaal 3 weken echt niks. Want al die andere vakanties kunnen de dingen tussendoor komen. En dan heb je ook wel eens
1: En dat geldt dus ook voor de burgemeester. Dus
0: ja, zeker. Die werkt ook keihard.
1: Neemt dan de burgemeesters taken waar.
0: Ja, klopt. Ja, iedereen heeft echt 3 weken af.
1: Ben je ook een paar keer echt loco burgemeester geweest?
0: Als vervanger in bepaalde settingen. Ja? Ja? Ja, ik denk dat we dat allemaal wel zijn.
1: En dan hoor. Krijg je die ketting dan ook om?
0: Keten.
1: Keten, sorry.
0: Ja, ja. Ja, nou, ik heb één keer een lintje mogen uitreiken. Kijk, ja, en de vraag is, wanneer doe je die keten om? Hè? Ja. Sommigen die vinden het fantastisch om op elk moment die keten om te doen. Wat ik bijzonder vond in die rol is bezoek gaan bij je 70-jarig huwelijk. Vond ik heel bijzonder. Een paar keer, volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd, dat lintje dan. Maar ook dat was net toen Jan-Willem Wiggers gestopt was. De avondvierdaagse. Nou ja, mocht ik daar ook staan met de keten? Nou, dat zijn leuke dingen om mee te maken.
1: Ja. Ik ga zo met je praten over de toekomst. Maar ook even nog stilstaan bij je afscheid. Want de mensen kunnen je persoonlijk van je afscheid
0: zeker
1: nemen. En dan
0: ja,
1: kunnen we even zeggen waar dat gebeurt. Maar dat doen we naar een plaat die je ook uitgekozen hebt. Mooi hier. Maar dan gaan we zo meteen waarom die.

0: Mooi hier horen hier van Trinity. Wereldwijs, ik zeg wereldwijs hoor, denk ik aan een scholieneerder. Dus,
1: Ja, maar dat is het niet.
0: nee, als ik dat zo denk. Ja. Dus, waarom deze?
1: Ja, ik, wat ik al zei, ik was op zoek naar Nederlandstalig. Dat vind ik dan wel leuk eigenlijk voor dit moment. En dit lied, dat bezinkt toch wel heel erg de Veluwe. Ik vond het wel toepasselijk. Het komt wel voor mijn gevoel een beetje overheen met het laatste couplet van het Heerde Volkslied. Van als kind heb je hier gelopen. Hè? Heerde, heerde bovenal. Nou, een beetje dat sfeertje. Dus ja. Dat vond ik wel leuk.
0: Ja, ja gisteren heb je dan... Dat is een dinsdag. Maandag afscheid genomen als wethouder. Ja, ja. Heb je nog mee kunnen stemmen met de raadsbesluiten toevallig of niet?
1: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk sowieso wat bijzonder. Maar op dat moment, of in de afgelopen paar maanden, waren we zowel wethouder als raadslid. En dan mag je meestemmen als raadslid zijnde.
0: Als wethouder niet.
1: Nee. Als wethouder niet. Maar inderdaad, de benoeming van de wethouders was op het eind van de avond. En zodra het merendeel van de wethouders benoemd is, ben jij bij dat moment wethouder af.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, soort ontslag.
0: Maar je bent op dat moment wel raadslid nog steeds.
1: Ik ben nu raadslid. Ja.
0: En dat blijf je?
1: Zoals ik er nu naar tegenaan kijk, ja. Maar goed, weet je, er kan een heleboel veranderen. Want ik heb even gekeken of ik ergens anders als wethouder van buiten kon worden. Omdat al die colleges gevormd worden. Hè, als dat een Heerde niet kan, kan ik dat dan ergens anders. Op aanvaardbare afstand. Hè, want dat zie je wel vaker gebeuren.
0: Zie je er vaker. Er was vroeger ook wethouder in Epe. Is hier ook wethouder geweest.
1: Dus, zeker. Ik was de eerste wethouder die in Heerde woonde. Ja, in het vorige college.
0: Die op de fiets kon dus.
1: Ja. Nou, Jan Berkhoff ook,
0: ja,
1: hoor.
0: Want die bedoelde ik uit Oene dus. Die is in Epe dus wethouder geweest en hier.
1: Een paar honderd meter van de grens af.
0: Ja.
1: Maar dat gaat hem niet worden. Dan weet je niet wat er in de komende periode nog allemaal gaat wijzigen. Maar het betekent dat ik op zoek moet naar iets anders. Ja, is dat een baan die te combineren is? Is het een baan die niet te combineren is?
0: Dan moet je aftasten dus.
1: Valt het in deze rol toch tegen? Weet je, er zijn plussen en minnen voor. Je zou het ook kunnen zien als een promotie naar de macht. Hè? Want uiteindelijk is de raad die bepaalt en het college is uitvoering.
0: Dat was vergeten, maar goed even benoemd.
1: Ja, vaak wordt het college als het hoogste orgaan gezien, maar dat is zeker niet het geval. En ik denk dat ik dat ook in mijn afscheidsspeech volgende week maandag ga aangeven. Eigenlijk gun ik elk raadslid wel een maandje wethouderschap om achter de schermen te voelen en te zien hoe het nou eigenlijk werkt, zodat de discussie in de raad veel beter en effectiever wordt.
0: Dat is wel mooi. Even een soort snuffelstage.
1: Precies. Ja.
0: Je noemt dat afscheidsspeech van de gemeente, officieel. Maar je gaat ook afscheid houden voor de bevolking. Wanneer doe je dat?
1: Ja, dat is donderdag over een week. Dat is de 9e. En meestal doen we dat in het raadhuis of in de Heerd. Maar ik vond het wel mooi. Ik was natuurlijk dorpswethouder Wapenveld. Het project, de MFA in Wapenveld, heb ik bijna van begin tot eind meegemaakt. Dus ik vond het wel heel erg leuk om dat gewoon dan in de MFA in Wapenveld te doen. En dat iedereen die dan komt, kan dan ook nog even naar het gebouw kijken als ze het gebouw nog niet hebben gezien.
0: Dat is mooi. Hoe laat begint het?
1: Oh, dat weet ik niet. Wat is het? 16:30? 15:30? 4 uur. Van 4 tot 17:30.
0: Daar zijn mensen van harte welkom daar. Ik wil naar een luchtige afsluiting toe. Wat is het meest bijzondere of grappige moment dat je als wethouder in die 5 jaar hebt meegemaakt? Als je dat zo'n grappig moment...
1: Het meest grappige moment. Ik denk dat er een hele handvol anekdotes zijn. Dat je denkt van, oh, kan dit ook nog? Iedere keer in nieuwe situaties. Dat was... bijvoorbeeld bij de Bovenkamp 3. Daar heeft een hele discussie in de raad gespeeld over een extra ontsluiting richting de Elburgerweg. Waarvan de verkeerskundigen zeiden van is niet nodig voor de verkeersafwikkeling. De raad zei van kijk toch of er een fietspad gerealiseerd kan worden. En toen waren we dus met omwonenden in gesprek. En toen kwamen we erachter dat er een erfdienstbaarheid op zat. Dat er nooit een openbare weg op dat weiland gelegd mag worden. Dat je denkt,
0: dat kan niet.
1: Hoe? En niet alleen een weg, maar ook bomen. Dus bijna 100 jaar geleden heeft iemand al gezegd van ja, op dit stukje grasveld mag geen weg komen te liggen. Hoe dan? Hoe dan? En waarom dan hier? Ja, nou, hè, ja, meestal heb je wel erfdienstbereid van recht van overpad. Hè, die kennen we allemaal wel.
2: Deze ken ik ook niet. Dus,
1: nee, dus, nee. En hoe ga je dan mee om? We hebben nog heel lang moeten stoeien. En uiteindelijk zijn we met die omwonenden heel goed uitgekomen. Maar ja, we hebben wel een paar keer gedacht toen van, ja, dit gaan we. Hè, we hebben een opdracht, maar we gaan het gewoon niet redden. Want die erfdienstbaarheid, die gaan we er nooit niet afkrijgen. We hadden al juridisch advies ingewonnen. Van, krijg je dat eraf? Nou, zo'n oude wordt heel ingewikkeld, zeiden ze. Nou, dat, zulke anekdotes. Maar ook bijvoorbeeld hier met de gemeentewerf. Nou, William weet dat misschien ook nog wel. Wij hadden daar een woning gekocht, zodat het plan net even wat meer lucht kreeg om die ontsluiting. Dat was het, de woning eigenlijk naast het VVV-kantoortje. Mm. Wij hadden die woning gekocht van de eigenaar. En we komen er achteraf achter dat er nog een bewoning in zat. hoe dan? Wat gebeurt hier? Nou, was die bewoner er uiteindelijk uit? Werd die woning in één keer gekraakt op het moment dat we wilden gaan slopen? Dus alles en iedereen in huis in rep en roer van, ja, maar als er krakers in zitten, ja, dan krijgen we vertraging op de complete ontwikkeling, want we kunnen niet slopen. Nou, de buitendienst heeft op een goed moment nog heel erg goed geholpen om de woning onbewoonbaar verklaard te krijgen. Daar hebben ze ook heel veel plezier aan gehad met hamers en van alles.
2: Mooie anekdote, ja. Grappige anekdote. Ja. Hey, ik vond het ook leuk in die jaren jou hier als wethouder te ontmoeten. Ook als persoon natuurlijk, Stefan. Ik hoop je in de toekomst waar dan ook weer tegen te komen.
1: Het is een kleine wereld. Zeg nooit nooit. Voor je het weet, ben ik er weer.
2: Nou, geniet in ieder geval de komende tijd van ook van je afscheid. Van de mooie momenten. Ja. Van de burgers die langskomen op donderdag 9 juli. In MFA Multifunctionele Accommodatie. In Wapenveld. Aan de wethouder van de Polstraat nummer 37 al daar. Ja. Bedankt.

0: Ja, inmiddels zit de volgende gast alweer aan tafel. Een gast, hij is eigenlijk kind aan huis hier. Al jaren komt hij hier langs, zelfs met zijn eerste cd. En dan hebben we het over Morten Tellegen uit Vaassen.
1: Goedenavond.
0: Ja, daar zit hij weer.
1: Ja, ben ik weer.
0: Recentelijk was je te gast bij Dijkstra en Even Blij ter plekke. Kende jij het programma?
1: Nee. Ik luister verder geen radio. Dat spijt me zeer.
0: Okay.
1: Kom je toch twee keer bij de radio, maar zelf luister ik het eigenlijk niet. Ik zit een beetje vast in mijn eigen cd-kast en LP. En ik probeer eigenlijk daarnaast via Spotify weer nieuwe dingetjes te luisteren. Maar dat beperkt zich eigenlijk tot de genres die ik eigenlijk al ken. Ik probeer daar echt wel buiten te grasduinen ook. Dus ik heb me laatst ook al verleid door artiesten die niet binnen mijn genre zitten, maar... radio zelf, nee, komt eigenlijk niet zozeer aan bod.
0: Dus je kende niet. Hoe is die omroep bij jou gekomen dan? Want...
1: Nou, dat heb ik ze dus ook gevraagd. En dat was dus ook wel interessant. Want ze berichten mij woensdag voor een optreden op zondag. En ze hadden dus zelf lopen googlen. Ze hebben dus gewoon lopen zoeken op een artiest uit Epe. En daarbij kwam mijn naam dus naar voren.
0: Dat is handig. Mooi.
1: Dus kennelijk bedankt ook aan de zoekmachines die zich tot mij hebben geleid.
0: Ja, en toen kwamen ze, het kwam jou. En toen heb je de nummer live mogen...
1: Ik heb drie nummers live mogen doen. Ja. Er zitten er vier op het programma. En dan het thema over de Molukse... Of de schuldbekentenis daar van de Nederlandse staat eraan. Die had wat zwaardere lading. Dus dat kreeg dan nog op voorkeur op het vierde nummer. Maar dat hadden ze vooraf al gezegd. Dus dat was prima. Dus ik heb er drie nummers live mogen doen. En dat was echt heel super.
0: En pas geleden volg ik natuurlijk op sociale media. Jij mij ook. Maar daar kon ik zien dat je recentelijk live ergens dat gedaan hebt.
1: Ja, ik was voor werk. Ik werk voor Windesheim in Zwolle. Was ik voor een International Week. Dus een uitwisseling waarbij meerdere medewerkers van hogescholen en universiteiten met een bepaald netwerk naar elkaar toe komen. Toen zeiden ze op een gegeven moment van... Hey, maar we hebben een internationale avond met studenten hier... Op woensdag zou jij daar live willen optreden dan? Want ik had ze verteld dat ik muzikant was. Ik zeg, ja, is goed. Ik zeg, van, oh, prima, dan ga je twee nummers spelen. We hebben ook nog veel internationale andere studenten die spelen. Maar ik had zoiets van, oké, maar ik moet wel even woord bij daad voegen. Dus, maar dat was de eerste keer in lange tijd dat ik eigenlijk weer live opgetreden had.
0: En zo te lezen waren de reacties...
1: Mensen waren echt live enthousiast. Ja. Dus het gaat goed met live optreden. Daar waar het eerder wel... Je doet ervaring op, dat is het belangrijkste. Ja, maar
0: je zit al een hele tijd in het vak inmiddels. Dus,
1: Ja, ik ga nu een jaar of 5, 6 wel onder mijn eigen naam al ben ik al bezig. En zeker in het begin vond ik dat heel erg eng, dat optreden aan zich. Maar langzamerhand wordt dat steeds meer...
0: Ja, ouder, dus...
1: Ik denk dat
0: ervaring,
1: de scherpe randjes gaan er vanaf inderdaad.
0: En ervaring, et cetera. Dus,
1: ja, dat klopt.
0: Hey, noem het even nou draaien. Net draaien, Spring of...
1: Bleak Midwinter, ja. Spring of Bleak Midwinter, ja.
0: Ja, we gaan zelf geschreven en waar gaat het over?
1: Ik ging vorig jaar door een relatief... zware periode van stress. En muziek is in die zin altijd mijn therapie. Dat betekent eigenlijk ook dat je haalt je putje meeste krachten uit dingen die niet goed gaan. Hè. Je kunt ook wel eens nummers schrijven als je blij bent. Maar voor mij is het meestal therapie. Dus komen er eerder dat soort gedachten naar voren in mijn muziek. Dan dat ik zeg van, ik ben zo super blij dat ik nu een nummertje in majeur ga schrijven.
0: Ja.
1: Klaarblijkelijk. Maar dit nummer kwam, het was een soort van mijn houvast om het gevoel van me af te schrijven. En ik kwam op dat moment... stond de muze me bij, zoals ik dat... die kwam naar me toe en die gaf mij de gift van de song. Ja. En dat was deze song, Spring of Bleak Midwinter. Dus je ziet in alles dat het lente is. En in die zin is alles kleurrijk, vol met bloemen. Maar van binnen voel je jezelf een bleak midwinter. Dus een grijze winterdag. Dus dat is eigenlijk het gevoel dat ik in het nummer heb proberen weg te schrijven.
0: Hoe lang doe je erover om zo'n nummer?
1: Verrassend lang. Verrassend lang. Maar dat heeft met name te maken met... omdat ik zelf mezelf geen druk opleg van wanneer ik dingen moet doen. En dat heb ik in het verleden wel gedaan. En dan heb je zoiets van, ik moet dit album nu afmaken. En uiteindelijk breng je het dan uit. En dan hoop je dat heel veel mensen luisteren. En dan toch weer niet dat je denkt van... dan had je er achteraf ook wel wat meer tijd voor kunnen nemen. Dus ik doe het voornamelijk op de momenten wanneer ik denk van... hey, dit is leuk. En nu heb ik er zin in. En dat geeft mij... dat houdt muziek voor mij leuk. En ik merk dat in het verleden had ik ook wel andere vrienden en die moeten het doen voor de kost. En die kijken er dan toch heel anders naar. Die hadden dan bijvoorbeeld de bassist waarmee ik speelde, die speelde later op Lowlands en Pinkpop en al andere grote concerten. Maar die moesten geld uitsmeren over het gehele jaar. En in de winter was er niet zoveel te doen. En hij moest dus ook nog lange tijd met zijn moeder leven. En ik heb dat probleem niet, want ik heb bij Windesheim mijn inkomen. En muziek doe ik gewoon als passie, als uit de hand gelopen hobby ernaast. Dus dat geeft mij de vrijheid en de rust om te doen wanneer ik het leuk vind en wat ik leuk vind.
0: Ja, dat is eigenlijk mooi verwoord. En daar haal je energie ook uit weer
1: ja,
0: dan.
1: Ja, exact. Dan kan ik mijn ei in kwijt. Kan ik doen, kan ik schrijven over wat ik leuk vind. En therapie voornamelijk. Hè? Ja. Dus.
0: En je schrijft het. Vanmorgen kreeg ik al een vraag van iemand die zegt, maar maakt de muziek, kies hij dan die ook zelf uit? Of heeft hij daar weer iemand voor die dan de muziek onder zet?
1: De muziek, ik doe alles eigenlijk. Dus alles wat je hoort in de song. Dus ook de piano's, de midi drums, de bassen. Al het gitaarwerk natuurlijk sowieso. Want ik ben natuurlijk in eerste instantie gitarist en dan pas een zanger. En dan pas een pianist.
0: Oké.
1: Okay. zo kijk ik daarna. Want daar is het bij ik ooit begonnen als gitarist zijnde. Maar ik doe alles zelf in feite. Dus ik was afgelopen zondag ook aan het optreden. En dan neem ik wel mijn backing track mee. Dus ik neem mijn speakers mee en al mijn instrumenten. En dan leg ik ook uit van, hey, wat jullie gaan horen, dat ben ik in feite gewoon het compleet. Maar ik heb de gitaren en de zang gestript. En die doe ik live voor jullie. Maar dan heb ik alsnog het gevoel dat ik gewoon volle bak geluid met jullie kan spelen. En dat was eigenlijk heel super om te doen. Dat was bij Gluren bij de Buren, was afgelopen zondag in Zwolle. Daar heb ik dan nog een 3x30 minuten gespeeld.
0: Mooi toch?
1: Ja. Ja, het is heerlijk om te doen. Ja.
0: Gluren bij de Buren dus. Hey, we gaan nog naar nummers van jou luisteren. Je mag zometeen toelichten wat we gehoorden. Start er maar in.

0: Ja, en u hoorde weer Morten. En hij kondigt hem zelf maar af. Wat hoorden we?
1: Kindness mistaken for weakness.
0: En natuurlijk de geëigende vraag, waar gaat hij over?
1: Waar gaat hij over? Dit is wel een redelijk persoonlijke song, maar het gaat in feite over dat sympathie, in die zin een goed uitreikende hand, in die zin soms gezien als wordt als zwakte. En dat voelde ik wel als een persoonlijk iets. En dat kwam me steeds vaker terug over tijd. En toen had ik zoiets van, oké, maar het is gewoon een goed iets om een vrolijke en sympathieke man te zijn. Maar kennelijk wordt dat vanuit sommige invalshoeken verkeerd geïnterpreteerd. En dat wilde ik dus een keer van mezelf afschrijven ook. Dus ook in die zin is dat gewoon weer therapie eigenlijk. Ja. Ja. Dus ik probeer echt wel mijn best te doen. Ik heb ook wel eens nummers geschreven over fasen en het leven in mijn vorige huis waar ik dan over droomde. Maar dat zijn dan gewoon dingen die komen op me af. En dan schrijf ik het wel degelijk een song over. Ja.
0: Deze heb je dus ook bij Gluren bij de Buren gezongen toevallig, of niet?
1: Kijk, wat ik dus heel graag nog wil is een stage piano. Maar die heb ik dus nog niet. Maar dat zou de set wel compleet maken. Want ik heb op een gegeven moment ergens voor een jaar of 2, 3 terug een piano gekocht, digitale. En daar maak ik dus al best wel wat songs mee. Maar ja, dat is een behoorlijk statisch ding. Dus die kan ik niet meenemen op naar optredens. Dus eigenlijk zou dat nog een hele mooie aanvulling zijn. Want dan kan je ook switchen tussen gitaar en piano. En als je de live set hebt, dan kan je dus zeggen van, nou, ik doe een keer een rocknummer. Ik doe er eentje keer met een beat op de achtergrond. Ik doe een keer mijn piano. En dat is dan net wat leuker wanneer je zegt van, hier heb je 12 keer dezelfde man met de akoestische gitaar in zijn handen. En dat denk ik is, dat maakt het dynamisch. Dus dat is leuker. Dus ik wil dat nog wel toevoegen aan de set voor 2027. Want dan denk ik ook echt wel dat, ik ben nu 9 nummers ver, dat het album dan ook daar daadwerkelijk ligt. En dan zou ik er ook wel echt weer een tour op willen doen, zoals ik dat 3 jaar geleden heb gedaan. Want ik vind het persoonlijk fijner om vol te zeggen van, ik doe 12 optredens achter elkaar en dan zit ik er lekker in. Dan dat ik zeg van, nou, ik doe nu een optreden. Dan doe ik er eentje over 3 maanden. Dan doe ik er weer eentje voor 2 weken daarna. En dan weer eentje 2 maanden later. Dat vind ik persoonlijk niet fijn. Dat kan beter dan een beetje een routine in zitten.
0: Maar ja, het kan zijn dus iemand nou luistert en die zegt van, kan hij in september optreden bij mij? Wat doe je dan als iemand het vraagt?
1: En ik ben inmiddels wel weer toegeneigd om dat wel aan te pakken.
0: Oké,
1: Ik ben wel weer eager om dingen op te pakken. Maar het fijne zou wel zijn als ik de plaats af zou hebben, dan zou ik er gewoon meteen volle bak op kunnen storten ook. Maar ik ga er nu wel mee verder. Want ik heb op een gegeven moment even een tijdje niet gedaan en dat was ook wel fijn. Want als je 40 uur werkt en ook nog daarnaast muziek maakt, dan gaat er wel heel veel tijd voor jezelf in zitten. Maar je wilt dan ook wel gewoon continu wat te bieden hebben. En ik denk inmiddels dat ik een mooi repertoire aan songs heb. En zeker als ik de piano erbij kan, dat ik denk van, nou, hier is echt wel wat te bieden. En dat ik daar dus volle bak mee aan de slag ga. Dus dat is zeker nu gaande. Het is juist ook wel mooi om dat nu weer in dat momentum te zien. Want er gebeuren juist nu weer hele mooie dingen. Juist door zo'n Gluren bij de Buren. Juist door zo'n optreden bij Radio 1. En ook weer het feit dat ik nu hier weer zit.
0: Ja, ik reageerde daarop.
1: Dat
0: ik
1: is goed.
0: Ik
1: merk ook aan mijn energie dat ik er weer gewoon weer heel veel zin in heb. Dus dat is mooi.
0: Straal je ook uit. Ja. Hey, als je weer nummers klaar hebt, oftewel het hele album. Wordt het 2027, maakt niet uit wanneer.
1: Ja.
0: Kom je dan hier?
1: Ik kom uiteraard hier, want ik ben natuurlijk je vertrouwde persoon daarin. Hè? Ja. De vaste gast.
0: De vaste gast. Een kind aan huis wil ik
1: kind
0: zeggen.
1: Kind aan huis, ja.
0: Hey, ik ga je alle goeds toe wensen. Een hele goede vakantie.
1: Ja, dankjewel.
0: En bedankt. In ieder geval dat ook je muziek weer mocht draaien. En die zal regelmatig zal een van je nummers in dit programma langskomen.
1: Super, dankjewel Harry.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ja, het Hoornfeest staat voor de deur. Talloze vrijwilligers zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen. Een van hen is Sjoerd Jagersmaar, die u nu uitnodigt om het driedaagse feest mee te beleven. En Sjoerd, we hebben een telefoondag, Sjoerd.
1: Ja, goedenavond.
0: Hey,
1: ik ben niet alleen.
0: Nee, dit nummer wat we draaiden is Sven Versteeg.
1: Ja.
0: Die staat bij jullie op menu, hè? En je bent niet alleen.
1: Ja, dat klopt. Het is zaterdagavond.
0: Ja. Hey, drie dagen feest. Wat is er te doen in Hoorn?
1: Ja, een hele hoop is er te doen. Het begint eigenlijk donderdagavond met eigenlijk voor de wat ouderen onder ons een avondprogramma. En daar gaan we wel over op een band. Dus dat er voor de jeugd ook wat is. Maar die avond is altijd wat meer ingericht voor het oudere publiek. Op de vrijdag beginnen we met kindermiddag. Dus dan is er voor de kinderen van alles te doen. En dan gaan we weer door met de avondprogramma. Dan hebben we de Gebroeders Co. die komen optreden.
0: Ja.
1: En op de zaterdag dan, hè? Ja, dan hebben we die spectaculaire act met Sven Versteeg.
0: Ja, we hebben net een nummer van draaien, de Blikkendag. Dus, dat is zaterdag, maar zaterdag is er nog meer op het menu. Maar even vanavond. Het had mooi geweest dat we een keer live daar zaten. Want jullie zijn druk aan het doen en opbouwen, vertel.
1: Ja, dat klopt. Sven, daar kun jij wel wat over vertellen. Goedenavond.
0: Hoi. Wat zijn jullie doen?
1: Druk aan het opbouwen.
0: Ja, wat zijn jullie aan het opbouwen dan?
1: Nou, de reclamedoeken moeten allemaal worden opgehangen. Dus de hekken moeten worden geplaatst. De verlichting moet worden opgehangen.
0: Oké. Okay.
1: Dus eigenlijk de hele tentinrichting.
0: Maar is er dan vanaf nu ook de dag en nacht iemand aanwezig dus?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Continu.
0: Maar hoeveel vrijwilligers doen jullie dit?
1: Nou, ik denk al een mannetje of 20.
0: Oké, okay, en die zijn vanavond ook, een aantal zijn vanavond hartstikke druk daar dus.
1: Het gezelschap is al compleet, ja.
0: Oké, okay. Het is natuurlijk ook gezellig dus. Zijn er vaak vrijwilligers die al jaren actief zijn daarin?
1: Allemaal.
0: Waarom?
1: Ieder jaar dezelfde vrijwilligers.
0: Waar is die kracht van het Hoornse feest? Iedereen wil erheen dus.
1: Ja, dus het is gewoon net een virus. En daar word je in opgezogen. En dan kom je er niet meer vanaf.
0: Nee. En dan blijf je elk jaar actief doen.
1: Ja, hey, het is gewoon de gezelligheid. En je doet het met elkaar. En een stukje verbinding met elkaar. Dus dat maakt het wel echt gezellig en leuk.
0: Even nog, dat is leuk toch, de saamhorigheid. Het begint nu al bij jullie, nu al met de voorbereidingen. En het hoogtepunt is natuurlijk die drie dagen. Even nog naar de zaterdag. Is er ook weer een zeskamp?
1: Zeker is er weer een zeskamp. Ja, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus de buurten doen allemaal weer mee dit jaar. En natuurlijk hebben we weer spectaculaire spellen op het programma staan.
0: Waar moet ik aan denken?
1: Ja, dat blijft nog een verrassing.
0: Ik was even nieuwsgierig dus.
1: Dat snap ik.
0: Hey, en de Rommelmarkt is er ook zaterdag, hè?
1: Ja, klopt. Rommelmarkt, een oldtimer show. Dus eigenlijk van 's morgens 7 uur is hier al wat te doen op de zaterdag.
0: En dan komen er al mensen zo vroeg naar die Rommelmarkt kijken dan of zo, of spullen kopen?
2: Zijn om 6 uur voor het hek.
0: Oh! Dat, en dan hij het hek opengooit aan ze rennen of zo, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Je hebt wel geluk jullie met het weer dit keer, want als het afgelopen weekend was geweest, was het wat moeilijker geweest, denk ik.
1: Ja, dan was het maar de vraag wat je van het programma had kunnen doen.
0: Ja, want het zomerfeest in Wapenveld is verschoven daardoor. Dus,
1: ja.
0: Dus daar heb je geluk mee. En het is draaglijk en mooi zomerweer om het een onvergetelijke editie dan weer te maken. Hey, ik krijg een vraag binnen. Of de straten ook weer versierd zijn?
1: Zeker zijn de straten weer versierd. Ja, dat is ook een jaarlijks terugkomend iets. En dat blijven we ook doen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het is toch mooi als je op zo'n manier Hoorn binnenkomt rijden en alles versierd is.
0: Ja. De hechtheid van de gemeenschap daarin Hoorn. Dus iedereen is van harte welkom. Als mensen zeggen, ik wil nog naar Sven Versteeg, kan dat nog? Of moet je nou lid worden van jullie?
1: Lid worden kan niet meer. Dus dat is nu gesloten voor dit jaar. Dus dat kan vanaf volgend jaar weer. Wel hebben we een losse kaartverkoop. Ja, dat betekent wel op tijd erbij zijn. Want anders loop je de kans dat de tent al helemaal vol zit.
0: En die kaartverkoop gaat via de website of hoe moet ik het zien?
1: Nee, dat is hier op het terrein. Dus s'avonds vanaf 7:30 zijn hier op het terrein kaarten te koop.
0: Oké. Hey, ik ga jullie met al die vrijwilligers heel veel succes wensen vanavond met de opbouw van de feesttent. En dat is natuurlijk het kloppende hart van het evenement.
1: Zeker, dankjewel.
0: Hey, bedankt voor nu en ik hoop zelf even langs te komen in het weekend.
1: Helemaal goed.
0: Oké.
1: Altijd welkom.
0: Graag gedaan. Hey, veel succes allemaal.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Hoi, hoi.
0: En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van het eerste uur Infomix met de voorbereiding van het Hoornfeest. Zometeen begint William weer met, hij heeft dan weer wat nieuws uit de regio, volgens mij van Voorst Brummen, volgens mij. Maar dat in ieder geval, dus ja. En we hebben onder andere Matthijs Wagenaar van de wielerronde van Epen. We gaan met Georgi praten over de stichting Emedi. Marianne Ottervanger gaan we mee praten. Zij doet nieuwe zang- en pianolessen. Die gaan van start in Epen. En dat allemaal tussen 8 en 9 op de dinsdagavond. En op andere tijden natuurlijk, op andere tijdstippen.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
2: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
1: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
3: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
1: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie. Nieuws uit de regio.
1: Zoals Harry zei, we gaan dus de regio in. En we beginnen bij de Woesterhoeve, het ecoduct op de A50. Tussen Arnhem en Apeldoorn. Daar worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. De eerste fase van de weekendafsluiting van de A50 vindt plaats van 3 tot en met 6 juli en van 10 tot en met 13 juli. De A50 richting Arnhem wordt dan afgesloten en vervolgens wordt de afsluiting eind juli aangepast naar de rijbaan richting Apeldoorn. Fase 2 vindt dan plaats van 31 juli tot 3 augustus en van 7 tot 10 augustus. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd van maximaal 45 minuten. Ja, ook al is het buiten deze regio, kijk even van A naar beter, want er zijn meerdere snelwegen in Nederland gewoon afgesloten. Het eerste weekend van de maand juli is het groot feest in het dorp Terwolde. Dan wordt er gevierd dat de zomer er is. En dat doen ze een heel weekend lang. Met diverse soorten muziek, dans, kermis, oliebollen en van kindertheater tot de pubquiz. En de locatie is aan het evenemententerrein in Terwolde, aan de Vaassenseweg, streep op de kruising met de Lelystraat. Voor meer informatie kunt u kijken op terwoldeviertdezomer.nl. En op zaterdag 4 juli organiseert muziekvereniging DES samen met Gastvrij Hal de Halse Muziekfair. En dit vindt plaats aan de Dorpstraat 55 te Hal. Ook dit jaar is de koetsiersvereniging de IJsselmenners weer uitgenodigd om deze dag te komen ringsteken. Het bijzondere is ook dat beide verenigingen hun jubileumjaar hebben. De Muzenmarkt 50 jaar en de IJsselmenners 40 jaar. Het is heel mooi dat de verenigingen uit de prachtige omgeving van Hal de handen ineens slaan en er alles aan gaan doen voor een geweldig afwisselend programma te maken. Zien we jullie dat verschijnen? We zijn heel erg benieuwd. Dit vindt plaats bij de koetsiersvereniging De IJsselmenners en nog veel meer. Dus kijk op ijsselmenners.nl voor de laatste informatie. En op zondagmiddag 5 juli organiseert de Volkssterrenwacht in Buslo een open dag. Dit gaat met een presentatie over de zon. Bij helder weer kan men met telescopen veilig naar onze sterren worden gekeken. De sterrenwacht is tussen 11 en 3 geopend voor het publiek. Tijdens de open dag wordt er een interactieve publiekspresentatie gegeven over de zon. En de aanvang is van 11:30 tot 13:30. Aanmelden vooraf is niet nodig. Voor meer informatie kunt u kijken op www.volkssterrenwachtbuslo.nl.

0: With a little help from my friends. En aan telefoon hebben we Georgi. Want van hem ga ik praten over... hij gaat 200 kilometer fietsen op een mountainbike voor de stichting Emedi. Een hele goede avond.
1: Ja, goedenavond. Dank jullie wel dat ik even mijn verhaal mag delen.
0: Dat mag zeker. Je gaat 200 kilometer fietsen. Hoe haal je dat in je hoofd?
1: Dat klinkt heel ver. Ja, soms denk ik, hoe heb ik dat bedacht? Ja, ik had echt heel veel steun en ik ga gewoon doen.
0: Ja, voor de stichting Emedi, want je fietst niet voor een prijs of een medaille, maar je fietst voor ouderen, vertel.
1: Eigenlijk heeft mijn vrouw 2010 stichting Emedi opgericht. En de bedoeling was voor een weeshuis in Georgië. Maar over 2 jaar, we hebben toch gezien dat de ouderen hebben heel moeilijk qua medicijnen en eten en dus gewoon van alles. En toen Stichting Medi heeft daar meer opgericht en voor kwetsbare ouderen en dus we proberen hier concerten.
0: Ja, kookshops heb ik.
1: Workshop. En dan van die opbrengst gaat deel naar de Stichting Medi.
0: Maar hoe is het idee ontstaan, Georgi, om te gaan fietsen?
1: Ja, dat is een beetje een lange verhaal, maar ik vertel kort. Ik weet niet wat tijd, maar ik ben eigenlijk 2018 afgekeurd. Ik heb ongeluk gehad, bedrijfsongeval, dat was heel ernstig. En dus was eigenlijk lopen was heel beperkt en de fietsen, ging goed. En toen dacht ik... ik ga niet zuren wat ik niet kan, maar wat ik kan, dat ga ik gewoon doen. En zo begon ik, maar niet zo intensief, gewoon 20, 30 kilometer. En langzaam werd 100, 120. En dat was eigenlijk vorige week. Voor mijzelf dacht ik, ik wil toch voor de stichting Emedi. Met zo'n manier. En ik heb een paar vrienden ook gevraagd. En ze waren echt heel enthousiast. En ik heb eigenlijk gisteren zo'n WhatsApp-groep gemaakt. En op mijn verbazing, we hebben bijna €1000 opgehaald binnen 1 dag.
0: Dat is mooi, dat is een uitdaging die jij... moet waarmaken op maandag 6 juli.
1: Ja, dat moet waarmaken. Dus ik heb ook vanochtend wel lekker gefietst om te trainen. Wel 100 kilometer. Maar weet je, als ik fiets, dan zie ik altijd de gezichten van die kwetsbare ouderen. En,

0: ja, bijdraag. En ja, dat geeft mij kracht. En door vrienden en kennissen. Ja.
1: Waar start jij op 6 juli?
0: Ik start in Epe. En ik heb vandaag opgezocht. Een beetje een mooie omgeving. En ja, ik heb wel 200 kilometer, dat is echt ja, richting eigenlijk Epe, Vaassen, Apeldoorn, Hunderlo, Otterlo en dan Garderen, Poeten, Ermelo, Harderwijk, heel een beetje mooi en Kampen, Bollewaaie, Eerde. En dan kom ik, als het goed is, weer terug naar Epe.
1: Nou, respect, petje af. Als u zegt, ik wil daar een bijdrage leveren, dan zoekt u even op internet Stichting Imedi. Dan komt u ongetwijfeld bij de stichting terecht. En als u dan zegt, er zal een rekeningnummer staan. En als je dan omschrijving zet, 200 kilometer MTB. Dan komt dat geld goed terecht voor de ouderen in Georgië. De zorg en aandacht en vaardigheid die ze krijgen.
0: Ja, nou, dank u.
1: Ik wens jou een hele mooie tocht toe. Heel veel inspanning en een behouden thuiskomst.
0: Nou, hartstikke bedankt. En ik dank iedereen voor de steun. En ja, hoe klein ook, maar maakt groot verschil.
1: Nou, mooi gezegd.
0: Dank jullie wel.
1: Graag gedaan en graag tot een volgende keer.
0: Oké, tot de volgende keer. Dag. Dag.

0: regio.
1: Aanstaande zaterdag vindt bij Dijkstra de Classic Tourtocht plaats. Dat komen allemaal oude classic brommers voorbij, zoals Chrysler, Sundabs enzovoort. En dat is een bromfietstocht van 90 kilometer over de Veluwe. En voor, ben je bang voor pech, dan is er ook altijd pechhulp aanwezig. En de kosten is voor €10 per persoon. En de inschrijving is vanaf 10 uur en vertrek is vanaf 11 uur. En de prijs is inclusief 2 consumpties en een broodje hamburger. In juli en augustus tijdens de jaarlijkse zomermarkt in het centrum van Epe kunnen ook de kinderen weer een zakcentje verdienen. Op het marktplein kunnen ze op vrijdagen tussen 4 en 8 spulletjes te koop aanbieden aan het winkelend publiek. De donderdagen ervoor kunnen ze tussen 12 en 1 uur tegen betaling van €5 een plaatsbewijs kopen bij het snoepje aan de Hoofdstraat te Epe. De eerste braderie is op 10 juli aanstaande. Voor actuele informatie kunt u kijken op winkeleninepe.nl. En Kantje Boord is weer op stoom. Op 4 juli treden ze op tijdens het zomerfeest in de Geerstraat. Dit jaar bestaat het koor 30 jaar en op 7 november zal dat gevierd worden met een muzikale middag in Café Bar de Ruif. Voor meer informatie over het jubileum of wilt u wat meer weten over het koor, kijk dan op de website van www.kantjeboord.nl of Facebook bij Chantikoor Kantje Boord. En op zaterdag 4 juli wordt een antiek en curiosa-markt georganiseerd in de tuinen van Kasteel Cannenburg in Vaassen. Deze markt biedt bewoners de kans om te dwalen langs maar liefst 100 stands. Elk vol met unieke en prachtige items. Of u nu op zoek bent naar antieke meubelstukken, vintage, sieraden of retrokleding of andere verzamelobjecten, deze markt zal voor ieder wat wils bieden. En de markt opent haar poorten om 9 uur 's morgens en verwelkomt de bezoekers tot 4:30 's middags. De toegang bedraagt €6 voor volwassenen en kinderen tot 12 jaar gratis onder begeleiding. U kunt gratis parkeren bij Kasteel Cannenburg en dit vindt aan de Maten van Rossumplein 4 te Vaassen. En op donderdag 2 juli organiseert vuuravond Vrouwenheerde een bijzondere avond. Te gast is dan Talita Nawijn met haar theatervoorstelling Onder Mijn Huid. Dit is met muziek, verhalen en persoonlijke vertolking neemt Talita de bezoekers mee in het leven van verschillende mensen uit de Bijbel. Er is deze keer gekozen voor een sfeervolle binnenlocatie aan de Boonbruggelaan nummer 68 te Heerde en deze avond biedt ruimte voor ontmoeting, verdieping en inspiratie. Wie zich aanmeldt profiteert van de early bird prijs vanaf €17,50. Dit bedrag is inclusief een volledig verzorgde avond met een hapje en een drankje. En de zaal opent om 19:30 en de voorstelling begint om 20:00. Aanmelden kan via vuuravondheerde@gmail.com. En naar de melding krijgt u een bevestiging en alle praktische informatie over deze avond. Bicycle, bicycle.

0: uit de regio.
1: De burgemeester maakt graag een wandeling met u en andere inwoners. En onderweg ontstaan er vaak mooie en bijzondere gesprekken. En de wandeling van ongeveer een uur zijn gepland op woensdag 15 juli. Het aanmelden kan via de website via www.heerde.nl wandelen met de burgemeester. De Open Tuinencommissie van Groei en Bloei, de afdeling Noord-Veluwe, heeft dit jaar ook een aantal grote tuineigenaren bereid gevonden om hun tuin open te stellen voor geïnteresseerden. Dit zijn de Open Tuindagen. En deze zijn nog op 4 en 5 juli en tenslotte op 15 en 16 augustus. En het thema voor 2026 is gewoon heerlijk tuinieren. En dit thema is gekozen om aan te geven dat met tuinieren eigenlijk niks hoeft, maar alles mag. Wel moet men vooral genieten van het tuinieren. Er zijn tuinen gratis te bezoeken in Epe, Wapenveld, Heerde, Wezep, Oldebroek, Oosterwolde en het Harde. Niet alle tuinen zijn deze data's geopend. De exacte openstelling van de tuinen en hun adresgegevens staan op de website van Groei en Bloei Noord-Veluwe. En dat kunt u vinden op www.noordveluwe.groei.nl. In veel tuinen staat een kopje koffie, thee of thee voor u klaar. De eigenaren zien uit naar uw komst. En Kasteel Vosberg in Heerde is een goed bewaard voorbeeld van een 17e-eeuwse edelmanshuis. En dit huis is het omliggende landgoed met zijn particulier eigendom voor een groot deel nog in oorspronkelijke staat. En het geheel vormt een rijksmonument. Daarna, er zijn nog wandelingen op 11 en 18 juli en op 15 augustus en tenslotte op 5 september. De kosten bedragen €17 per persoon en betaling is reserveren. De duur van de ontvangst en de wandeling is ongeveer 2 uur. En de wandeling gaat alleen door bij voldoende inschrijvingen, minimaal 6 personen. Aanmelden en informatie kunt u vinden via j.kameleones@gmail.com. En natuurlijk, Kasteel Vosbergen is gelegen aan de Vosbergenweg 38 te Heerde. En de inkomsten zijn bedoeld voor de instandhouding van het landgoed. En bij slecht weer gaat de wandeling niet door of wordt deze verplaatst naar een ander tijdstip. Maar er wordt op tijd bericht van gegeven. Het nieuwe nummer van De Weide is uitgebracht door Stichting van de Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. Aan de Heelsumse Beek wordt in de Nieuwe Weide veel aandacht besteed aan Johan de Putter. Deze beschrijft de huidige situatie in het Heelsum Beekdal. Hendrie Slijkers gaat in op het bekenstelsel van de Heelsumse Beek en de voormalige watermolens. Hilde Dam vertelt over de bomen die we in dit dal kunnen zien. Verder vindt u in het nieuwe artikel van De Weijert over de Weenumse Beek, de Soerense Beek en de Gebruikelijke Republieken. Uit het archief en spetters kunt u dit nummer bestellen via info@bekenstichting.nl of zie je ook via www.bekenstichting.nl.

Door te luisteren hoorde je net een paar nummers geleden Bicycle Race langskomen van Queen. Want we wouden aandacht schenken met Matthijs Wagenaar aan de wielerronde van Epe. Alleen het lukt niet om contact met hem te zoeken. Dus ik ga even meenemen. Het groot nieuws namelijk voor die wielerronde van Epe. De ritten voor de wielrenners vinden voor het eerst in alle jaren plaats op een woensdag. Normaal was het donderdag, dus woensdag is er 8 juli de koersdatum. En die wordt breed gedragen. Er zijn diverse sponsors. De route is iets gewijzigd. Vroeger gingen ze inderdaad af bij de Jumbo. Maar door de nieuwe bouw aan de Jumbo hebben ze dit keer die bocht eruit gehaald. De ronde gaat over de gehele rondweg. De renners hoeven alleen maar 3 keer linksaf te staan. En dan zijn ze weer bij het startpunt. Ja, iets meer over de route. Vanaf de stad en finishpunt bij Krancafé Cornelis op de markt moeten de renners linksaf de hoofdstart op. Vervolgens gaan ze voor de tweede keer linksaf de Korte Kuipersweg op. En daarna rijden ze alsmaar rechtdoor tot aan de kruising Hartebrink-Stationstraat. Alwaar men weer linksaf gaat. De moeilijke lus Brinklaan-Pastorielaan die is er uit het parcours gehaald. Dat maakt het rondje wel iets korter. 1,05 kilometer. En sneller, waardoor het peloton langer bij elkaar blijft. En er zijn diverse veelzijdige programma's aan toegevoegd aan het programma. En daar kunt u allemaal kijken op de website van de wielerronde van Epe. Onder andere Sjalvo doet er aan mee. Die heeft een groot deel van de opbrengst, namelijk wordt besteed aan nieuwbouw van de Sjalvo clubgebouw. Dat eerder dit jaar helaas afbrandde. U bent van harte welkom dus op woensdag 8 juli, ik wou donderdag zeggen, woensdag 8 juli. Voor alle kleinsten vindt vanaf 4:45 een loopfietsrace plaats. Om 5:00 de dikke bandenrace. En 2 wedstrijden vanaf 5:45 de Eper Open Kampioenschappen. Kunt u zich nog voor inschrijven via de volgende adres: wielerondevanepe@gmail.com. wielerondevanepe@gmail.com als je mee wilt fietsen. En amateurs, die gaan om 7:00 van start.

0: Je hoorde Olivia Newton-John en die is niet zomaar dat ik die draai. Maar aan de telefoon hebben we Marianne Ottervanger. Zij is zangeres en pianiste en met haar ga ik het hebben. Onder andere over een nieuwe zang- en pianolessen in Epe. Maar ze is ook actief met top 2000 hits. Marianne, die heb ik aan de telefoon. Dag Marianne, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, we hebben dit nummer heb jij uitgekozen. Waarom?
1: Ja, dit is een van de eerste nummers die ik zong. Een van de eerste Engelstalige nummers, moet ik zeggen, die ik zong als klein meisje. En ik was in die tijd al betoverd door de stem van Olivia Newton-John. En dat was mijn grote droom om zo te kunnen zingen als Olivia.
0: Ja.
1: Dus ja, ik zong dat in mijn kleine kleuters brabbeltaal, zong ik dat al mee toen.
0: Leuk toch?
1: En dat nummer is altijd bij me gebleven. Ik speel het nu nog ook regelmatig op. Als ik ergens speel, top 2000 muziek. En het is een stukje jeugdsentiment wat mensen altijd aanspreekt.
0: Heb je als kind dan ook die film tig keer gezien of niet, Chris?
1: Zeker. Verliefd op John Travolta. Jazeker.
0: Ja. Mooi om te horen.
1: Ja. Hey.
0: Ik belde je, want je gaat van start met nieuwe zang- en pianolessen. Maar je hebt ook je muziekstudio Mary Ann, als ik het zo moet uitspreken, Music geopend in Epe.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Mary Ann Music. Ja. Ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik begonnen met het geven van zang- en pianolessen. Ik was natuurlijk van jongs af aan was ik al praktijkmuzikant. En ook een brede theoretische basis opgedaan. En ik wilde dat ook gaan overdragen aan andere mensen die kennis en ervaring gaan delen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben begonnen met zang- en pianolessen en heb een studiootje ingericht aan huis. Waar ik dat kan doen ook. En inmiddels begint dat heel erg leuk te lopen.
0: Leuk om te horen. Hoe is die passie voor muziek ontstaan van jongs af aan?
1: Ja, eigenlijk al van heel vroeg af aan zat dat erin. We hadden een piano thuis. Mijn ouders waren niet echt super muzikaal, maar ze stimuleerden ons wel om daarmee bezig te zijn. Mijn grote zus, 5 jaar ouder, die speelde al vroeg piano. En ik was daar van jongs af aan door gegrepen. En ik ben op pianoles gegaan en vanaf mijn 8e ongeveer. En vanaf een jaar of 17 ben ik bij een gospelkoor gegaan als begeleider. En daar ben ik ook gaan zingen en zanglessen gaan nemen. En zo heeft zich dat ontwikkeld eigenlijk.
0: Ja, je hebt...
1: En dat is nooit meer opgehouden.
0: Nee, die passie is je beroep geworden eigenlijk.
1: Ja, uiteindelijk wel. Want ik had in eerste instantie niet gekozen voor muziek als beroep. Ik had een HR-functie gekozen, dus personeelszaken, zeg maar. En daar heb ik ook jaren in gewerkt en uiteindelijk leidinggevende geworden. Maar altijd veel muziek blijven maken naast mijn werk. En op een gegeven moment merkte ik dat het beide doen, dat gewoon veel energie van mij vroeg. En naarmate ik ook ouder werd, merkte ik dat het werken als leidinggevende mij zwaar begon te vallen. En uiteindelijk heb ik gekozen voor gezond en fijn ook kunnen leven en gewoon mijn dagen aan muziek te kunnen besteden. Dus sinds dit jaar doe ik dat.
0: Je hebt je hart gevolgd dus.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, absoluut.
0: Jouw kennis wil je dus overdragen aan de cursisten. Hoe doe je dat? Want hoe ga je dat doen? Ja, aan huis natuurlijk, maar vertel.
1: Ja, aan huis. Als mensen bij mij thuis komen, meestal komen ze eerst voor een proefles. En dan vraag ik altijd of ze iets mee willen nemen wat ze graag zouden willen zingen of spelen. Of waar ze al mee bezig zijn geweest en waar ze tegen leerpunten aanlopen. En dan gaan we eigenlijk heel concreet aan de hand van zo'n song of een nummer, kan klassiek zijn, kan pop zijn, daar gaan we mee aan de slag. En ik heb niet één vaste lesmethode die ik gebruik. Ik kijk eigenlijk vrij intuïtief van, wat doet iemand, hoe werkt hij, hoe zet hij zijn lichaam in bij het spelen, hoe is de techniek, maar ook de expressie, de verbinding met emoties. En dat via allerlei invalshoeken reik ik mensen dingen aan. En ik praat ook vooral en kijk ook vooral van wat vind jij belangrijk, wat wil jij leren, wat is jouw smaak. Want ja, mijn smaak doet er in die zin niet toe in de lessen. Het gaat erom wat iemand zelf graag wil leren of hoe die wil klinken of hoe die wil spelen. En daar probeer ik ja, eigenlijk al mijn theoretische en praktijkkennis bij in te zetten.
0: Ja, en op de wensen van de mogelijkheden van de cursist die dan bij jou
1: langskomt. Precies, precies. En of je nou beginnend bent of gevorderd, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Wat ik heel belangrijk vind is dat mensen hier gewoon zich prettig voelen. Dat ze plezier hebben in de lessen, dat we ook lachen. Dat het leuk is om hier op les te komen en dat mensen er energie van krijgen. Want ik heb zelf gemerkt dat muziek maken op verschillende momenten in mijn leven heel veel gedaan heeft. Ook voor mijn gezondheid en voor mijn welbevinden. En dat hoop ik ook met mensen te delen. Dus ja, het is meer dan alleen maar zangtechniek of speeltechniek. Het is echt je fijn voelen bij het maken van muziek.
0: Om te horen, normaal als je een dirigent aan de telefoon krijgt, vraag aan de koorleden vaak van is ze streng, maar dat kan ik bij jou niet vragen. Dat kan ik alleen aan de cursisten vragen, maar zo te horen niet. Naast lesgeven verzorg je onder de naam, onder je artiestennaam, optredens tijdens diners, recepties, borrels. Wat een veelzijdigheid.
1: Ja. Ik hou heel erg van top 2000 muziek, omdat dat toch de muziek is waar je mee bent opgegroeid en groot bent geworden. En waar de grootste hits aller tijden eigenlijk in terechtkomen. En dat is vaak ook muziek die alle generaties aanspreekt. Dus met een breed repertoire kan ik ook op heel veel plekken spelen. En dat kan wat meer op de achtergrond of wat meer op de voorgrond. Dat is ook een beetje afhankelijk van de gelegenheid. Maar ik vind het heel leuk om bijvoorbeeld persoonlijke vieringen, als mensen 25 jaar getrouwd zijn of iemand wordt 50 en die viert zijn verjaardagsfeest, om op zulke gelegenheden echt te kijken van wat vindt iemand mooie muziek, waar houdt hij van, wat spreekt hem aan en daar echt een mooie setlist bij samen te stellen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn een dinertje waar je echt een beetje romantische candlelight muziek wil hebben, of juist een borrel waar je wat meer pittige muziek bij wil, waar het een beetje energieker mag. Dus ik vind juist die afwisseling leuk om precies die muziek te brengen die bijdraagt aan de sfeer die degene die het organiseert in gedachten heeft.
0: Diversiteit past bij jou, als ik het zo hoor. Dus.
1: Ja, dat klopt wel. Ja,
0: hey, absoluut. Als mensen luisteren die zeggen van ik wil meer informatie, wat is je website?
1: Ja, mijn website is www.maryannmusic.nl. En Mary Ann, dat schrijf je M-A-R-I-A-N-N. En dan op z'n Engels music.
0: En het is wel www.nl of .com?
1: Nee, .com.
0: Oké, okay, goed, dat zeg ik.
1: www.maryannmusic.com. Dus daar kunnen mensen ook verder mijn contactgegevens vinden en de tarieven van de lessen en de mogelijkheden. Er zijn verschillende constructies mogelijk. En kunnen ze mij ook benaderen voor optredens.
0: Dat wou ik ook zeggen, dat zou ongetwijfeld dan ook kunnen. Dus,
1: ja, zeker weten.
0: Ik hoop dat veel mensen in ieder geval het nieuwe seizoen, want er zijn nu mensen met vakantie gaan natuurlijk, die zeggen van ik wil in september bij je op zangenlessen, zal nog wel ruimte zijn, neem ik aan.
1: Ja, er is nog ruimte. Er melden zich momenteel veel mensen aan voor een proefles. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Ben ik heel blij mee. En ik heb daar ook nog wel ruimte voor tot aan de zomer, tot half juli, om nog proeflessen te doen. Dus als mensen daar interesse in hebben, dan kunnen ze me even bellen of appen of mailen. En vanaf september kan ik weer met mensen aan de slag.
0: Dus als u zegt, u twijfelt en u zegt, ik wil meer, ga naar de genoemde website en daar staan alle contactgegevens op. En misschien is het zingen wat voor u.
1: Leuk.
0: Of piano spelen of wat dan ook.
1: Of piano spelen of allebei, dat kan allemaal bij mij in de les.
0: Helemaal. Ik wens jou heel veel succes met de start van je muziekstudio, maar ook met de zang- en pianolessen. En mocht er wat nieuws te melden zijn, ben je van harte welkom in InfoMix.
1: Nou, hartstikke bedankt Harry dat je mij de gelegenheid geeft om dit met je te delen in het programma. Veel succes.
0: Dankjewel, graag gedaan. Prettige avond nog. Dag.
1: Zelfde, dag.

0: In de gemeente Brummen zijn in de eerste vier maanden van 2026 13 fietsdiefstallen gepleegd, bromfiets- en snorfietsers. Dat zijn er 7 minder als in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden er 20 incidenten gemeld. Dat blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. Daarmee laat Brummen een andere ontwikkeling zien dan het landelijk beeld. In Nederland versteeg het aantal geregistreerde fietsdiefstallen de eerste vier maanden van dit jaar van 28.612 naar 29.105 meldingen. Het is een toename van 1,7%. De verschillen tussen de gemeentes zijn groot. Amsterdam voert de ranglijst aan met 3.829 diefstallen, gevolgd door Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen. De beachvlag van de Fietsersbond flankeert zaterdag 4 juli de entree van de bibliotheek in Epe. Dat betekent dat de mensen van de Fietsersbond Epe aanwezig zijn om in contact te komen met wie er wat wil vragen of te melden heeft op het fietsgebied in de gemeente Epe. Het inloopspreekuur duurt van 10 tot 11:30. Actueel onderwerp voor de Fietsersbond is de herinrichting van de straat Hoge Weert in Epe. Nu riolering en leidingen daar zijn vervangen, wacht een herverdeling van de rijbaan, fietspaden en voetpaden en groenstroken en parkeervakken. En om de route Bloemstraat Hoge Weert een vlotte en veilige fietsverbinding te maken tussen het centrum en de wijk Hoge Weert Epe Noord. De fietsers krijgen de fietsradiaal voorrang, behalve op de Hoge Weert, en daar worden ook de kruisingen van de Bloemstraat aangepast. Tot en met 31 juli kunnen de zienswijzers worden ingediend en de gemeente Epe bereidt zich zo'n fietsradiaal voor het centrum van de Officiersweg ter hoogte van de camping De Jagerstee. En dat gaat dan via de Willem Telstraat en de burgemeester van Walsum Jachtlustwijk. Aanwoners worden nauw betrokken bij de voorbereiding en binnenkort komen zij ook voor het eerst bij elkaar. Het is een jaar geleden dat Hilde Borreman samen met haar groep enthousiaste kinderen haar afstudeervoorstelling speelde. Met deze voorstelling studeerde ze af aan het conservatorium van de muzikaalopleiding, maar vooral de begin van de Droommusicalschool. En op 4 juli zijn de leerlingen van de Droommusical te zien in de spetterende nieuwe musical in Theaterzaal De Heert. De kaarten zijn te koop via droom.musical.nl. Ja, en wat wil je laten worden? Het is een vraag die bijna elke middelbare scholier vroeg of laten horen krijgt. Waar de een meteen het weet, is het voor de andere grote zoektocht. Puur Kappers en Gentleman Barbiershop in Epe biedt jongeren nu een unieke kans om het kappersvak uit te boeken, maar direct in de praktijk te ontdekken. Ben jij of ken jij een middelbare scholier die nieuwsgierig is naar haarstijling en uiterlijke verzorging? Loop dan gewoon eens binnen in de salon voor een vrijblijvende kennismaking. Puur Kappers en Gentleman Barbershop Epe is aan de Enkweg 45B te Epe. U kunt kijken via de e-mail info@puurhvv.nl.
1: Heerlen bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
2: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel zwaarder opgetreden worden.
1: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
3: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Soul 794. It's time for a slow dance. Are you ready?
1: Ready.
0: For 2 hours of black music. On the Soul of 794 presents The Ballads.
2: Soul Brothers and Sisters. Twee uurtjes black music. Speciaal voor jou. En dan denk jij, maar is het toch heerlijk rustig. En dan denk jij, is het dan de laatste dinsdag van de maand? Nee hoor, omdat het zo lekker warm is vandaag. Gaan we jou een zwoel briesje geven. Een heerlijke summer breeze. Om nog even na te genieten van deze hele fijne, lekkere, warme dag. 2 uur lang ballet. En nu een song that makes me so fine. Alsof er een zomers briesje door je gezicht waait. Heerlijk. En deze heren, die hadden al een big hit met deze song. En dan heb ik het over de Isley Brothers. En wat dacht je van Seals & Crawford origineel? Maar nu hoor jij, jawel, Summer Breeze van The Main Ingredient. En we zijn bij je tot aan de klok van 11 uur. We gaan

0: Summer Breeze van jawel, The Main Ingredient van het heerlijke album Fradius River. En natuurlijk die voice, ja, die was uniek. Die was natuurlijk van Cuba Gooding Senior. En de naam Cuba Gooding, ja, dat is wel een hele bekende naam, want zijn zoon was een groot acteur. Dus vader, een hele grote zanger, en de zoon, Cuba Gooding Jr., was een groot acteur. Je hoorde The Summer Breeze van The Main Ingredient.
1: Right now, Earth, Wind and Fire. A special moment on the soul of 794.
2: Talking to you. So we figure we lay it on you, let you know.

0: Bring a smile. Bring a smile each day. Loving is a blessing. Never let it fade away. Because, honey, it's all about love. En het waren de woorden van Maurice White, oprichter, mede lead voice van deze iconische band Earth, Wind and Fire. Van het album That's the Way of the World hoorde jij het prachtige It's All About Love.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul Brothers and Sisters.
0: Hey, Tortelduifje, voel jij het ook? Love's in the air. Love's all around. Krijg jij ook niet de vlinders in je buik? Na het horen van deze heerlijke, lovely song, speciaal voor alle lovebirds in town. Oeh, honey. Pak je liefje al bij de hand, hoor. Ga samen naar de dancefloor. Het is tijd voor slow dancing, nice and slow. Adrienne Evans, she sings. Oeh, baby. Love is all around.

0: Baby. Mmm, love. Love is all around. En dat voel je zeker wel. Het is een hele zwoele avond. Het is hier warm. We krijgen het heet. En we genieten van deze heerlijke songs. En deze lady, die kwam binnen als een komeet. In de jaren 90. Haar gelijknamige album Adriana Evans. Het was haar debuutalbum. En het werd allemaal geproduceerd, jawel, door een rapartiest, door Mr. Fred Scott. Je hoorde Adriana Evans met Love is All Around.
1: Are you ready for some black music? The Soul of 794. Presenting the greatest soul and funk ballads.
0: Haar stem wordt vergeleken met de grote in de soul scene. Begon als background vocaliste. Ze heeft een nieuw album, More Than a Woman. We hebben deze song voor jou, splinternieuw. Met sweet Latin vibes. Underneath it all, jawel, Teresa Griffin.

0: Tears in my eyes. Tears in my eyes. Zo, zo mooi. Album Move Me No Mountain. I believe in you and me. Ter nagedachtenis aan Abdul-Jouk Fakir. Het laatste lid van The Great Four Tops. Overleden op 88-jarige leeftijd. We zullen hem missen. En dan, ja, dan gaan we door met de show. En dan hoor je die hele bekende tune. En zometeen, dan komt er een dame komt er voorbij en een heer. En die dame, jawel, die heeft ooit met de song I'll Be There van de Jackson 5 heeft zij history geschreven. En deze dame, die werd ooit vergeleken met de zangeres Minnie Riperton. Want Minnie Riperton, die haalde, jawel, qua stembereik 4 octaven. Maar Minnie Riperton, 4 octaven zei ik. Maar de dame die je zo meteen gaat horen, die ging er nog een octaaf overheen. Ze behaalde 5 octaven. Een hele grote soulzangeres met een iconische voice. En deze dame is vanavond, ja, het speciale moment van Leo.
1: Ja, het hele speciale moment, Hans, wat je zegt. En over wie hebben we het anders? Mariah Carey. Hey. Ze is geboren op 27 maart 1970 in Huntington. Op jonge leeftijd van 17 jaar verhuisde ze natuurlijk naar New York City om een muzikale carrière te beginnen, Hans. Hier komt ze in contact met de toetsenist Ben Murgelis, met wie ze samen lekkere liedjes gaat schrijven. Haar eerste optreden krijgt ze natuurlijk als achtergrondzangeres bij een studiosessie van Brenda Kastars. Mariah Carey, debuutalbum werd uitgebracht onder het label van Columbia Records, grote platenbaas Tommy Motorola, als ik het goed zeg. In ieder geval, daar is ze lekker mee gaan trouwen. En ja, je weet wel, ook voor elkaar gegaan. Mariah behaalde hele grote successen met het album van The Music Box uit 1983. Merry Christmas in 1994, Hans, en Daydreams in 1995. Onderhand wel heel wat informatie zo over Mariah. Maar ze gaat ook een duet zingen. En dat doet hij samen met Luther Vandross. Luther Vandross, die hebben ze samen een nummer gemaakt, Endless Love. Dat komt oorspronkelijk uit 1994. En het is een 9e studioalbum van Luther Vandross. Het origineel, Hans, werd al in 1981 uitgebracht door niks anders dan Lionel Richie en Diana Ross. Lionel Richie is ook verantwoordelijk voor de tekst van het nummer. Maar dat gaat niet alleen, Hans, over het nummer, maar gaat ook eens over het uitgeroepen tot het beste duet aller tijden. Endless Love is ook gekozen voor de titelsong van de gelijknamige film uit 1981. En ja, een tijdje terug, in 2014, is er een tweede verfilming van gemaakt. Luther Vandross werd geboren in New York en hij is begonnen in zijn carrière in de jaren 70 als achtergrondzanger. Ja, en dan komen ze bij David Bowie, Roberta Flack, Carly Simon, Donna Summer, Bette Midler en natuurlijk ook bij Barbra Streisand. Nou, het zijn toch niet echt hele grote namen, Hans. Hij nam in ieder geval in het midden van de jaren 70 2 LP's op met de band Luther. In ieder geval waar ook het origineel van A Brand New Day. Dat is de film The Wiz. Dat hebben we ook gezien, Hans, de film. En dat, die musical en in het begin van de jaren 80 was hij ook te horen op de eerste LP van de groep Chains. Zijn eerste grote hit kwam met zijn eerste soloalbum en heette Never Too Much. In ieder geval Luther's grootste hit hier in Nederland en Vlaanderen was natuurlijk Endless Love, een geweldig duet met Mariah Carey. In ieder geval, helaas, Luther Vandross kreeg op 16 april 2003 een hersenbloeding, waarvan hij nooit meer volledig is hersteld, Hans. Uiteindelijk overleed hij 2 jaar later op 54-jarige leeftijd hier in het ziekenhuis. Nou, er is nog heel wat informatie over Mariah en Luther. Vind je niet, Hans?
0: Zeker, Leo. En ik moet je zeggen, ik heb hem ooit live gezien. Tenminste dan Luther Vandross. Het was in Rotterdam. Hij gaf dan een concert. En hij gaf zelfs geen toegift, want hij moest weer snel terugvliegen. Want zijn volgende concert was in Londen. Ik weet nog goed dat ik daar samen met mijn huidige partner, dat ik daar toen was. En dat wij heel hard moesten lopen om de trein te halen. We zaten in de trein. We moesten echt diep, diep zuchten dat we het gered hadden. Maar we keken elkaar aan en we zeiden tegen elkaar van, wat was dit een prachtig concert. En wat kon die man zingen.
1: Ja, en ik, absoluut.
0: Ja, nu je het zo vertelt, dan denk ik aan die momenten terug. En het is en blijft nog steeds een heel groot gemis voor de echte soulliefhebber, Luther Vandross. En wat een mooie keuze, Leo.
1: Ja, ik zeg altijd zo, Hans, stop die twee samen in een blender. Keep hem om en luister naar wat voor mooie muziek er is uitgekomen. In ieder geval bij de Soul of 79 voor in de ballads vanavond, Hans. Luther Vandross en Mariah Carey met Endless Love.
0: Mooi, Leo.
2: The one and only personality. The man behind the soul of 794. DJ
0: Leo Hunneman.
2: He gives you his special moment of soul.

0: Wat een keuze. Wat een keuze van deze man. Hij flikkert toch maar weer. Elke week maar weer. Mariah Carey, featuring Luther Vandross. En dat is lang geproduceerd door Walter Afanasieff. Origineel geschreven, Leo zei het al, door Lionel Richie. Geproduceerd toen de tijd, Lionel Richie. En door James Anthony Carmichael. Wat was je mooi, Leo?
1: Ja, Hans, was echt geweldig. Ja, eigenlijk moeten ze een staande ovatie hebben, die mensen. Weet je niet? Ja, ik kan het niet laten. Ja, nou ja, dat was het dus.
0: Hey, grapjas.
1: Dat was gewoon even geen...
0: Mooi, middel. Leo.
1: Mariah Carey, Hans, dat is de best verkopende vrouwelijke artiest uit de jaren 90. Ze werd een superster dankzij haar stembereik, wat je al aangaf, van 5 octaven. Ja, ik kan je vertellen, Hans, zo hoog komen wij niet.
0: Ook al ik heb wel eens geprobeerd. Ik heb een hele strakke broek aangedaan. Super strak. Ja. En nog krijg ik het niet voor elkaar.
1: Nee, je kwam op standje 2, hoor niet?
0: Ja,
1: dacht ik wel. Dus, maar in ieder geval, wat je zei, ze is een veelzijdig talent dat regelmatig hele mooie ballads heeft geschreven en vaak ging afwisselen met wat hip-hop ertussendoor. Mariah werd ook heel vaak vergeleken met Whitney Houston en natuurlijk Celine Dion. Maar op die dames had ze natuurlijk wel weer een hele dikke streep voorhand. Want zoals we weten, want ze componeert, produceert en ze schrijft het merendeel alles zelf. En het is ook haar eerste single van haar 5e studioalbum, Daydreams uit 1995. Dacht ik zo uit mijn hoofd, Hans. Maar in ieder geval, ze ging hartstikke goed met haar eerste single, Fantasy. En dat knalde meteen naar nummer 1 toe in de positie. Waarin Mariah de eerste vrouwelijke artiest is die het hele grote succes heeft behaald. En de singles daarna, Hans, werd weer geweldig duet. Maar dan ook met Boys to Men met het nummer One Sweet Day. En het blijft gewoon 16 weken aan de top staan. Zij is echt een topartiest.
0: Leo, je zegt het allemaal. Ik hoor het allemaal aan. Het is een echte grootheid. En gelukkig is zij nog steeds onder ons.
1: Gelukkig wel. En niet wel met de kerstdagen, hoor je maar. Hè?
0: Wat dacht je? Hey, we gaan door, Leo.
1: Gewoon door, Hans.
0: En dan nu, jawel, music for tender moments. Vraag hem maar weer, hoor. Vraag hem maar ten dans. En begeef je maar weer naar de dancefloor. Want it's time for groovy times. Met een keyboard player, zanger Alan Price. Heerlijke jazz. Recorded in de Tapestry Studios in New York. Music to make love by. Je wordt weer helemaal verliefd op je man, op je lieve vrouw. Zo zeggen, dance on groovy times. En geniet van Alan Price.

0: Ooh, baby, blue-eyed soul. LP, Lucky Days. We zijn van 1980. We zagen een kwestie, Mr. Alan Price. En hij zingt over the groovy times.
1: Zou het niet heerlijk zijn om Stevie Wonder's love songs te hebben op één fantastisch album? Stevie Wonder, 16 love songs. Masheree Amor, Yester Me, I'm Wondering, There's a Place en nog veel meer. Een pracht-LP met 16 love songs brengen de juiste sfeer. Stevie Wonder love songs op Star Records.
0: Oh baby, soul music to make you feel good. Als ik dan de voice van deze man hoor, ja, dan bekruipt me dat heerlijke gevoel van je fijn voelen. Steve Land Hardaway Morris, een blinde soulzanger, multi-instrumentalist, schreef all-time history met het iconische album Songs in the Key of Life. En hij schreef all-time history, jawel, zanger in kwestie, Stevie Wonder. En hij zingt van het speciale hitalbum Talking Book, You Are the Sunshine of My Life.

You are the sunshine of my life. De laatste vocale track in deze show. Want we gaan even afsluiten. Tenminste, voor even. We gaan een plasje doen. We gaan de nootjes halen, een wijntje klaarzetten. En we gaan ons voorbereiden op uur 2 van de Soul of 794. Tot zometeen.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
2: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
1: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
3: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.

Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden.

0: time for a slow dance. Are you ready?
1: Ready
0: for 2 hours of black music. On the Soul of 794 presents the ballads. Smooth, lovely grooves with a taste of jazz just for you. Your DJs, Paul de Pater and Hans Blok.
2: The Soul of 794. Nog een uurtje genieten van de allermooiste soul love songs. En deze is speciaal hoor. Drie broers, eentje nog een leven. De lead voice van de groep, die heet Charlie. Ik heb het dan over The Great Gap Band met een song. Zo mooi, je hoort er zelfs een harp in. Ga heerlijk voor zitten, close your eyes en geniet. Nothing comes to sleepers but a dream, The Gap Band voor je.

0: but a dream.
1: Nothing comes to sleepers but a dream. De opening van uur 2. En wat voor een opening. Je hoorde The Great Gap Band. Geproduceerd door Lonnie Simmons. Het was hier mooi, toch?
2: P.I.R. For 50 years, these three letters have defined an entire genre of music. Philadelphia International Records is the historic record label founded in 1971 and is most notably responsible for creating what is commonly referred to as the sound of Philadelphia.
1: Michael Jackson en zijn broers, en regelmatig gast in deze show, zo nu ook weer met een killing ballad, uitgebracht op het legendarische Philly record label, Even Thought You're Gone. Het zijn The Great Jacksons.

0: Though You're Gone. The Philly Sound. Deze keer voor de Jacksons. De Jacksons 5. En deze prachtige song, Even Though You're Gone, die komt van het album Going Places. En werd geproduceerd door het legendarische duo, door Kenneth Gamble en Leon Huff. Je hoorde de Jacksons.
1: Luther Vandross, Love Songs.
2: To dance with my father again.
1: Greatest love songs on one beautiful album. Luther Vandross, Love Songs.
0: Oh, en deze dan. Van een van de grootste zangers van de laatste 40 jaar. Hij is helaas niet meer onder ons. Hij stierf ook, zoals voor velen, veel en veel te jong. Hij was ooit de lead voice van de band Chains. En ging begin jaren 80 ging hij solo. Is een van zijn grootste For You to Love. Luther voor je.

0: Luther Vandross. Wat een voice, wat een stem. Ik kan hem niet vaak genoeg horen. We horen een fantastische ballad van deze man. En die heet For You to Love. En in de background vocals hoorde je The Ladies, Alva Cherry en Miss Lisa Fisher. En als we nog wat tijd over hebben, en het komt uit, laten we straks nog een hele mooie track horen van Miss Lisa Fisher. Voor nu hoorde je Luther Vandross.
1: Are you ready for some classic grooves? A little bit romance, some heart and soul. Well, here is
2: the soul of 794.
0: Oh yes, you're damn right. En deze man die deze song produceerde was zelf lid van de groep The Brass Construction, maar ook zeer belangrijk voor deze groep. De man in kwestie, Mr. Randy Muller, het grote brein achter het succes van de band Sky. Denk aan de hits Here's to You, Let's Celebrate en deze Sky, Real Love.

0: It's real love. Het is ene liefde. Ook hier, in deze studio. We krijgen het helemaal warm van al deze mooie love songs. Je hoort Sky met die prachtige vocalen van de zusjes Dunning, Dolores en Denise.
1: Nice. Another slow and sexy jam.
2: The soul of 794.
1: For 100% lovers.
0: Oh, baby. Soul music, in mijn opinie, the best there is. En deze, die zo voorbij komt, daar krijg ik het heel erg warm van. Warm van opwinding. Oh, wat een song. Hey, Soul Lovers, we gaan een long way back. De zomer van 1979. Een heel mooi jaar met hele fijne soul releases. Zoals deze, van het topalbum van Ronald Bell en zijn Cool and the Gang album Ladies Night. En zeg nou, zo worden ze toch niet meer gemaakt. Maar gelukkig, daar zijn wij voor. De Soul of 794 voor de echte liefhebber. Oh, wat heerlijk. Too hard. Too hard voor woorden. Deze song. Hij heet ook Too Hard. En hij

0: for my G-spot.
1: Oh. Oh.
2: Isn't life wonderful? An essential dance floor classic. The soul of 794.
3: Ooh, do it to me.
4: We gaan door met nice soul music. 1978. Soulzanger Lattie Moore. Hij begon ooit als pianist. Speelde met vele grootheden. En begin jaren 70 dacht hij, laat ik zelfs ook eens wat op gaan nemen. Heerlijke songs volgden. Een andere deze. Dig a little deeper. This is Lattie.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer, een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: take my advice.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF.